0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolobi.
1: Lood met lood. Attaki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Waka

0: Ano koni mi koni so kande mi awa so boto. Wantrong ano sabi mi ambiso. Konim koni so kande mi awa so boto. Luxa de duang ame. So de trombi mi oe baya. Trawai meri mi oe no mo. Wan sandim sabajeng. Adis de no mambro keng bika namigado eluku fumi.
1: Milton Halan.
2: Inderdaad. Namigado eluku fumi. Toch? Donderdagavond? Even dat ding klinkt hier met een soort van echo, heb ik het goed? Ja, donderdagavond. Even. Hallo? Ja. Meneer, ik schreef je, maar echo Dena Sani. Donderdagavond 91.7 Lim FM. Hier moet u zijn, toch? Galatief dat ding mooi gezongen. Luxa de douane, nee. En dan heb je wel. Is ook nog om eens maar dit doen. Maar goed, ik groet u. Al de mensen vanuit Nikeri, Koroni, ja toch? En de Koronisma, Saramaka, de web Sakawanika, Paramaribo, Para, ja toch? Para. Wat is dat helemaal tegen? Para Libas Matamambra, maar die pino. Goed, Brokopondo, dan komen we terug, komen we weinig, maar weinig Sipaliwini. Al de mensen in de buurten. Alle mensen in de verschillende buurten. Alle mensen die nu aan het werk zitten. Die nu richting huis gaan. Als je nu op bezoek bent. Eerste date. Je bent uitgenodigd. Misschien ben je op bezoek. Of misschien zijn jullie gaan uiteten. Het is 10:00. Nee. 10:03. Je bent gaan uiteten. Maar misschien is er geen geld. Dus je zit gewoon in de auto. Je doet het in de auto. Toch? Ik ben een barbecue.

Blim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

0: FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.
1: Lim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.

0: broadcasting all over the world. This is Lem Avam.
1: Rustig, dikke rustig, my drie. Rustig, rustig. Omwikaman. Oh, in omwikaman. Fai omwikaman. Ruwakadape, ay, go. Hey, dik alasan. Fugwe snel, dik alasan. Hey, wakti. Muku wantal kudape. Oke, Arkino, taie bek. Wat ik mee? Ja, want daar wat voor maak ik aan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen, A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik ben de bewaking voor Improcer NV.
2: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar Lim FM.

0: Ik ben Patricia van Daal en ook ik luister elke dag vanuit Nederland naar Lim FM, my radio station.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag. God.

morgo lobby wang, why new day broko, al zien we de zon nog niet. We sliepen, wisten niets van onszelf, maar de Allerhoogste God heeft ons beschermd en wakker gemaakt. Ik hoop dat u een goede nachtrust hebt gehad, want dat is nodig om lichaam en geest te herstellen. We weten niet wat ons te wachten staat, maar wanneer we weten dat Hij die alles gemaakt heeft met ons meegaat, hoeven we niet bang te zijn. Mijn naam is Annemarie Sanchez en dit is Word of God via Radio Lim FM, waarin we allereerst God groot maken en ten tweede elkaar willen bemoedigen. De vorige week zijn we begonnen met een lofzang uit het liedboek voor kerk, school en huis van de EBGS. Weet gij hoeveel sterren kleven aan de blauwe hemelboog? En een paar luisteraars hebben me erop attent gemaakt dat ze de melodie kennen, maar met een Sernantongo-tekst. Migosuku en vond het in de Aria Singibuku, Aria 69. Zullen we het zingen?

Grand Connie, vind ik zo mooi uitgedrukt. De schepper van hemel en aarde en al wat leeft is de bron van alle wijsheid en kracht. Die hij ook ons wil geven, want hij houdt van zijn schepsels. Maar de Heere vraagt wel dat we een diep ontzag voor hem hebben. Spreuken 9 leert dat dit het begin is van alle wijsheid. En het erkennen van God en zijn heiligheid brengt verstand. Maar vaak denken we dat we het beter weten. Of we gaan naar mensen en dingen die ons doen afdwalen. De vorige week hebben we het gehad over astronomie. De wetenschap die sterren, planeten, kortom het heelal bestudeert. En bewijzen levert over hoe de dingen in elkaar zitten. We hebben ook een ander woord belicht dat hierop lijkt. Astrologie, maar heel verschillend is. En wanneer we zaken gaan onderzoeken, moeten we altijd vragen, wat zegt de Bijbel, het gezaghebbend boek, waardoor de God van Abraham, Isaac en Jacob spreekt en de mensheid leert over hoe te leven, om de waarheid te vinden. Als we dat niet doen, kunnen we in de war raken door allerlei wilde theorieën en overtuigingen. Zoals we de vorige week hebben gezien, verwijst de Bijbel naar de zon, de maan, sterren, sterrenbeelden. We hebben als voorbeeld een vers genoemd uit Genesis. U kunt nogmaals Genesis 1 vers 14 lezen. Waarvoor de lichten aan de hemel dienen. Wat ik erbij kan zeggen is dat de sterren ons herinneren aan Gods trouw en zijn belofte. Lees maar Genesis 15, wat God tegen Abraham zei over de sterren en zijn nakomelingen. We hebben het ook gehad over Job 9, over Daniel en koning Nebukadnezar. En teksten met waarschuwingen gelezen tegen astrologie. Een vorm van waarzeggerij waarbij men gelooft dat de posities en bewegingen van zon, planeten, maan, sterren invloed kunnen hebben op de mens en bijvoorbeeld zijn karakter of levensloop. Het is een vorm van waarzeggerij. En daaronder vallen handlezen, horoscopen, tarotkaarten, toekomstvoorspellingen, hekserij. Ik had u ook gevraagd om Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 te lezen. Een van de vele waarschuwingen van God tegen deze zaken. Boven de tekst staat waarzeggerij en profetie. Hier gaf de Heer zelf aan zijn volk Israël, toen ze het beloofde land binnentrokken, duidelijk de opdracht de omringende volken niet na te volgen. Er moest niemand onder hen worden aangetroffen die waarzeggerij pleegt. Geen wiggelaar, uitlegger van voortekenen of tovenaar. Geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt. Of die de dode raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Heere een gruwel. Dat was toen en dat geldt nog steeds. Vooral voor hen die door Jezus tot Gods volk zijn gaan behoren. Net als Israël die Gods volk is. Wij mensen zijn vaak nieuwsgierig, zoeken wijsheid om grip op de toekomst te krijgen, om te weten wat er gaat gebeuren en laten ons helaas misleiden. Want we hebben geen grip. Alleen God weet wat nu en in de toekomst zal gebeuren. Hij alleen bezit de ware wijsheid. En wanneer we dit soort dingen doen, openen we een deur voor de vijand. Want we zoeken leiding en wijsheid bij de schepping in plaats van bij de schepper. De autoriteit van God wordt vervangen en dat is rebellie, zonde. God haat zonde. En zo zetten we de deur wagenwijd open voor misleiding en demonische beïnvloeding. We worden afhankelijk van mensen in plaats van God, onze schepper. We worden onzeker over wat zogenaamde sterren zullen zeggen, waardoor er angst binnensluipt. Mijn gunst, mijn horoscoop zegt dat dit of dat gaat gebeuren, dat ik niet uit huis moet. Ik zal u iets vertellen wat echt gebeurd is in een ander land. Een man kwam op een kermis en ging voor de grap naar een waarzegger om te horen hoe zijn leven eruit zou zien. Er werd hem gezegd dat hij door een paard om het leven zou komen. Angst en onzekerheid kwamen binnen. De man vermeed alles wat met paarden te maken had. En weet u hoe hij stierf? Door een speelgoedpaard dat op hem viel. Satan, onze tegenstander en aanklager, zoekt naar een poort die we zelf hebben opengemaakt. Een zwakke plek, een aanknopingspunt om toe te slaan.
Luister naar Jesaja 8, vers 19. En wanneer men tot u zegt, raadpleeg de mediums en de dode bezweerders, die tjilpen en mompelen, zou een volk dan niet zijn God moeten raadplegen? Zouden zij de doden moeten raadplegen namens de levenden? Waarom doen we dat, terwijl we Abba Libi Libi Gado, de levende God van Abraham, Isaac en Jacob, die ook tot ons spreekt door zijn levende woord. Hij, de grote ontwerper van de kosmos, alles, de zeeën, bloemen, planten, de mens, voor een doel. Toen ik God en de Bijbel nog niet goed kende, heb ik me ook laten leiden door allerlei waan. Maar nu weet ik, ik heb geen sterrenbeeld, maar ben geschapen naar het beeld en de gelijkenis van Yahweh, de grote ik ben, van wie ik door Yeshua een kind mag zijn. De enige die mijn en uw toekomst, de toekomst van Suriname, van de hele wereld kent. Laten we meer de Bijbel gaan lezen die ons richting geeft, het onderzoeken, toepassen. Ik lees in Psalm 19, een van mijn favoriete psalmen, over Gods majesteit in de schepping en in de wet. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Psalm 147, vers 4 zegt, Hij bepaalt het getal der sterren. Hij roept ze alle bij namen. Dat is wat we de vorige week hebben gezongen, toch? Al die duizenden tezamen roept de Heer bij hun namen. En niet één ontglipt zijn oog. Lobby Wang, wanneer we naar de sterren kijken, naar de hemel, laat de tekst van een van de mooiste hymnes ooit geschreven diep tot ons doordringen. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die U hebt voortgebracht, het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal dat vol is van Uw kracht, dan zingt mijn ziel tot U, o Heer, mijn God, hoe groot zijt Gij! Een van mijn broers had vroeger een sterrenkijker en ik vond het prachtig om te genieten van al die sterren en planeten, Gods geweldige schepping. Lobby, waar zoeken we onze hulp? Psalm 121 is duidelijk. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Kijk omhoog en blijf op God vertrouwen. Hij is Heer, Hij leeft in eeuwigheid. Blijf op Hem te allen tijden bouwen. Wie gelooft, ziet al zijn heerlijkheid. Maar laten we eerst doen wat Psalm 100, vers 3 zegt. Erken dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren we toe. Zijn volk, de schapen die Hij weidt. Gado Judehe en Grani Sakafasi Fitiwi Mekwi Fetif Du Yuwani Sakana Yu Ondrotru Na Yu Pasi Wibuwaka Na Wi Masra Jesus Paka Dan Yu No Salibiwi Dan Yu No Salibiwi. Grote God, vol ontzag en aanbidding zien we naar U op. Heer, vergeef ons waar we zijn afgedwaald van U. Reinig ons en geef ons kracht om niet te vallen voor de misleiding van de Satan. Hij doet sommige dingen voorkomen als onschuldig en grappig, maar zijn achterliggende bedoeling is slechts vernietiging van de mens. Wanneer we onrustig of ontmoedigd zijn door situaties, help ons, Heer, tot U te komen voor bevestiging, voor richting en tot niets en niemand anders. Dat we niet naar andere stemmen, maar alleen naar Uw stem luisteren. We bidden, Heere God, dat U de geestelijke blindheid weghaalt van hen die geloven in deze praktijken. En ook van degenen die proberen anderen een gevoel van controle over hun leven te geven. Zogenaamd om te weten wat in de toekomst gaat gebeuren. Maar er is slechts één die de toekomst kent. Die profetieën geeft wanneer hij het nodig vindt. En dat bent U, grote koning. Jacobus 1 vers 5 zegt, als iemand van ons wijsheid tekortschiet, dat we U moeten vragen, U die aan alle overvloedig geeft, zonder verwijt.
Jehovah, we staan op uw woord, ons kompas, dat in Jesaja zegt dat u God bent. Er is geen ander. U kondigt vanaf het begin de afloop aan, lang van tevoren, wat er nog moet gebeuren. We staan op uw belofte, die vertellen dat u een hoopvolle toekomst aan ons wil geven. U die bent de weg, de waarheid en het leven. We prijzen uw Vader, Zoon en Heilige Geest in Yeshua's naam. Halleluja. Geliefde, dank voor het luisteren naar Word of God via Radio Lim FM. And may the Lord bless you and keep you. Amen.

de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Guess I'm gone.

0: Skills.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, safety through innovation.
2: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
3: The notification on LIM.
4: Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant.
5: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice!

0: the greatest.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Lim FM 91.7, de andere radio. Ay, me kemi faya ching ching ching.
1: Dis nagi ala parambang. Wie zorgt van nasi ik moto of tang? Uit volle bars als een trotse paran.

Dell. Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice!

0: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Exact.
1: Joy Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Joyce is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Joyce biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Joyce. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendra straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Joyce,

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
1: The notification on Lim.
2: Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable.
4: This is the recap of the phenomenal

Blakati, Ankara, Bekas Lasai, Awipa, Analateng.

0: Streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Dit is Lim FM 91.7.
3: Notification on Lim.
4: Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant.

0: Jan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Broadcasting all over the world, this is Lem Avam.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

0: Ordo taxo.
1: Arkis manalontu, tide, da ukondoro bakanangan abeskopu oftewel, na odo funade. En abeskopu tide, da taxo. Yu jikes kesip chin finga. Ey grabo, a erano. En dat wil zeggen, mijn mensen, wees tevreden met hetgeen je krijgt en je zult er gelukkig mee zijn. Misbruik maken van de gelegenheid. Yo jikes kesip chin finga. Agrabo erano. Shoot.

0: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 19 juni. Okensoep met kip en zoutvlees, soproppen met zoutvlees, pepperpot rund en pikante garnalen. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolob.

0: Rustig, dikke rustig, amai drea. Rustig, rustig.
1: Omwika man.
0: Oei, omwika. Vai omwika man.
1: Ruwaka dape, ai. Go.
0: Hey, dik alasan. Ugo snel, dik alasan. Hey, wakti. Uku wanta ku dape.
1: Oke, Arkino, taie bek. Wat ik je mee?
0: Ja, want daar heb ik wat voor maken wat ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, safety through innovation.
0: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV. Hoe ben je van jou?
3: Ja, ma?
4: Enough, mama mi. Want mijn man briebe dat toch is in precies €100 no more gym.
3: Maar dat had ik je beloofd.
4: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Maar ik bedoel dat na Michari Timo langer in mijn beren.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer die brok aan gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De oersmal heeft me de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, amoni zei bosena. Schoon, maar ik kan zijn engine ook doen.

0: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 19 juni. Okensoep met kip en zoutvlees, soproppen met zoutvlees, pepperpot rund en pikante garnalen. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: Reggae Jam on Lim FM. You just can't live in that negative way. So make way for the positive day. Vrijdagavond 9 uur wit bra. Wasansa langa no kan sweetie. En wasansa sweetie no kan langa. The Reggae Jam on Lim FM. FM.
2: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
3: You know what? Somebody stop hanging with you, they start talking about you, girl. That's right. You know, so if you got a partner who stop hanging with you, don't think he ain't talking about you. Don't think it's just, oh man, I ain't talking to him in a minute. We good. No, he talking about
4: you. Yo, Nano.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij...

0: Hij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: God knows. I am.
2: Reincarnated. I was stargazing. Life goes on, honey.

0: MFM. Original Connection Radio.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
2: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in de niemand. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
3: Ja, ma?
4: Enough, mama mi. Want mino man bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
3: Maar dat had ik je beloofd.
4: Maar die no man zijn a 50 euro gym alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, als je bossen 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritransfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, de sabi. Wat een service geweldig. De Oerusman heeft me de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn engine ook doen.
3: Mama!
0: Lim FM. Unmatchable.

in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 19 juni. Okensoep met kip en zoutvlees, soproppen met zoutvlees, pepperpot rund en pikante garnalen. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

op slot. Je bent zo fanatiek. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Fanatiek. Tik, tik, tik, tik, tik.

0: Mi odo taxo.
1: Achis malon tu, danti de, undora baka, nanga abaskopu, oftewel, na odo funade. En abaskopu funade, oftewel na odo ftide, usap tak altijd dame broke broke even jono, lekte wa grasi fada grong, da broka, want up chimp chimp, isi, da wo broke broke en jono. Lek van mi deja, ik ben een uniek mens. Want ik heb mijn eigen gaven. Lek van uno de dape, lek libisma, ook to uniek, want ook to uno op uw eigen specialiteit. Met andere woorden, alla libisma, de wa heer trafasi. En dat meki, a beskopu of na odoftide, tak so. Alla froktu, abi, e egi tesi. En dat wil zeggen, mijn mensen, ieder mens is anders. Alla frocto, abi e egi tes.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688, 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
3: Hey, Biggie, stel op, want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job, if you ready for rock op die PG bedrijf na een ambassade, if you ready for de man City Comoro heen qua opleiding, if you ready for ook na een K9 Dago, drones, scanners, na een moro nieuw trange en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, dan moest u boe snel. En browser naar boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

0: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
1: Even wakker. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
0: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
1: Hey, serieus zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
0: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
1: Hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
0: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
2: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
3: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
4: Sramazani, Naskip. Naviu.
5: Een eigen huis, perceel of plannen voor een renovatie? DSB helpt u op weg. De DSB hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij DSB Quatta van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Kom langs voor persoonlijk advies, het indienen van uw hypotheekaanvraag, financiering voor een woning of perceel, renovatieplannen en alles rondom hypotheken. Profiteer bovendien van scherpe hypotheekrentes vanaf slechts 7%. Loop binnen met uw vragen en vertrek met een concreet plan. De DSB Hypotheekkaravaan. Zaterdag 20 juni van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags bij DSB Quatta. DSB. Mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Hoi mama.
1: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
0: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Lang, je zin was 100 euro, Jim.
0: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
0: Ik zei 50 euro, mama. 50.
2: Nee, mijn broer. Omdat die brada is zijn, Jim, naar 100 is niet.
0: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
2: Maar jij nog. In zin van je Western Union, die op Engelstraat. Want trappen naar top service. Vriendelijkheid, top. De smaak is aan het gaan. If stop that you're sending our trappers, that's the one.
0: Ja, maar ik weet.

0: Een bekendmaking van de EBS, bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met onderhoudswerkzaamheden in het distributienetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op maandag 22 juni 2026 tussen 8:30 in de ochtend en 1 uur in de middag. Geheel Andromedastraat en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 1 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one.
4: Number one.
5: Que massa gangado. Diwo kudi mandal fukuru aki no wakabado eti. Uta wakti mo blessi fi eti furonta. Okay?
6: Okay.

Oddie, Oddie, een hele goede morgen en welkom bij weer een nieuwe editie van QN Inside WK Update. Mijn naam is Rashid Sultan en today ook toe hoe avifzare waka natapu radio Lim FM. Nou, lek vau sabi today na dag 9 tapa moro mooi en moro biggie voetbaltoernooi na in Nico van Tapu WK 2026. En gisteren is de tweede speelronde van start gegaan in zowel pool A als pool B. En wat een regen aan goals, aan doelpunten is het ook alweer geworden. Maar ook eentje voor rode kaarten is weer om van te spreken. We begonnen de dag namelijk met de wedstrijd Tsjechië en Zuid-Afrika. Een wedstrijd waarvan twee landen nog op nul punten stonden. Dus beide landen wilden sowieso voor de overwinning gaan. En al heel, heel vroeg scoorde Sadilek. In de zesde minuut was dat de 1-0 voor de Tsjechen. En dit was tevens het vroegste doelpunt tot zover gescoord op het WK 2026. Nou, 1-0 voor Tsjechië. En dan denk je van Edemau Chagodoro. Dat probeerden ze in het begin ook wel. Zuid-Afrika probeerde natuurlijk ook wat terug. Maar ze wilden natuurlijk nog in het toernooi blijven meedoen. En ze oogden sowieso beter dan in de eerste wedstrijd tegen Mexico. Wat wel opviel was dat Tsjechië op een gegeven moment heel erg verslapte. En tak de man, het leek alsof ze genoegen namen met de 1-0. En dat ze het wel over de streep zouden trekken. Wel, mooi niet. We weten wat er vandaag de dag in de voetballerij gebeurt. Ook met VAR en noem maar op. En middels een heel ongelukkige hensbal in de 80ste minuut wees de scheidsrechter ook zeer terecht naar de penaltystip. En het was Mokuna die plaats nam achter de bal. En hij schoot de bal, de penalty, feilloos in. En bepaalt daarmee ook gelijk de eindstand. 1 voor Tsjechië en 1 voor Zuid-Afrika. Je moet wel zeggen, een hele bitter pil is dit geweest op te slikken voor de Tsjechen. Want, dat tweede lees ik, dat de voorsprong uit handen gegeven wordt. Eerst tegen Zuid-Korea stonden ze met 1-0 voor. Ze verliezen met 1-2. En daarna, vandaar af gisteren ook nog tegen Zuid-Afrika. 1-0 voor hele tijd in de wedstrijd. Ook nog af en toe een kleine mogelijkheid om er 2-0 van te maken. Dat doen ze niet. En dan krijg je die onverwachte penalty tegen. En Zuid-Afrika heeft daar gretig gebruik van gemaakt. En hierdoor staat zowel Tsjechië als Zuid-Afrika op 1 puntje maar in de pool. Wat betekent dat kwalificatie voor de volgende ronde, voor de knockout stage, wel heel moeilijk wordt. Nou, de volgende wedstrijd die wij gisteren hadden, die was de wedstrijd tussen, even piepen, dat was de wedstrijd tussen Zwitserland en Bosnië-Herzegovina. Nou, in deze wedstrijd is er veel gebeurd, kan je zeggen, maar dan pas in het laatste kwart van de wedstrijd, want het stond de hele tijd nog 0-0. En in de 74ste minuut kwam Zwitserland uiteindelijk op voorsprong. Het werd 1-0. Bosnië keek ook nog tegen een rode kaart aan. En op een gegeven moment Amantron 2-0. Amantron 3-0. Toen deed Bosnië nog op de valreep iets terug in de 90ste minuut. Het ging naar 3-1. En op een gegeven moment heeft ook nog Zwitserland weer weten te scoren, waardoor het uiteindelijk in een 4-1 overwinning voor Zwitserland eindigde.

Maak het toernooi nog leuker met onze complete WK-boekje. Alles wat je nodig hebt om het wereldkampioenschap van begin tot eind te beleven op één plek. Overzichtelijke poolindelingen en speelschema's, informatie over stadions, leuke weetjes over landen en spelers, maar ook over onze deskundigen en hun verwachtingen. En natuurlijk veel meer! Of u nu fanatiek voetbalkenner bent of gewoon gezellig wilt meedoen met de WK-sfeer? De 7e editie van het WK-boekje is nu beschikbaar in alle goed gesorteerde winkels en supermarkten. Dus ook bij u in de buurt voor slechts 200 SRD. QN Sports, giving you more insight in the game.

0: deschidere să te scrie.
1: Scoren met United Cement. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolgrip winkels.
2: Canada tegen Qatar is de wedstrijd geworden van de rode kaarten, althans gisteren. Liefst 2 rode kaarten aan de kant van Qatar. En de wedstrijd was op zich ook al heel snel gespeeld hoor. Canada oogde heel fris met spelers als David en een Larin. En beide mannen pakten al heel vroeg een doelpuntje mee in de wedstrijd. Het stond 2-0 en toen kreeg je ook nog een situatie waarbij Qatar tegen een rode kaart aankeek omdat het een losgebroken speler was.

0: Boydies, want wie wil nu zo'n toernooi beëindigen? Nota bene ook nog als je het in je eigen land houdt en je was sowieso even dat konden, die de konden smaffen. En helaas zal zo'n WK op zo'n manier beëindigd worden. Eens staat wel 6-0 voor Canada. Canada heeft enorm goede zaken gedaan. En Canada staat nu op 4 punten in deze pool. Ze zijn dus heel dichtbij, heel erg dichtbij zelf, om zich te kwalificeren voor de volgende fase van het toernooi. Nog gisteravond hadden wij dan nog de topper uit pool A. Dat was Mexico tegen Zuid-Korea. En in deze wedstrijd was het gewoon een gelijk opgaande situatie. Zuid-Korea heeft play en bal lik van de Guinty. Mexico heeft play en bal lik van de Guinty. Totdat je een momentje kreeg in de tweede helft waarbij de doelman van Zuid-Korea heel amateuristisch in de fout ging. Nou ja, als je goed kijkt naar de herhaling, je ziet dat een verdediger in visie zijn eigen speler heeft ervoor gezorgd dat hij de bal liet vallen nadat hij hem al had geplukt uit de lucht. En Mexico stond er heel scherp bovenop. De Mafasa 1-0. En het is ook bij die eindstand gebleven. Jammer natuurlijk voor Zuid-Korea, maar ze hebben 3 punten. En ze kunnen het goed maken in de laatste poolwedstrijd. En zich natuurlijk alsnog kwalificeren. Nou, zoals u ziet is de tweede ronde, speelronde van het WK in de pools A en B gisteren gespeeld. Allemaal wat gevaarlijk mooi voor bepaalde landen en voor bepaalde weer niet. Toch, er zijn ook weer rode kaarten gevallen. Er zijn weer penalties gevallen in de wedstrijd. En dat is natuurlijk weer een hele interessante start van deze speelronde. We gaan er heel even uit voor een woord van de sponsor. Dat moet natuurlijk ook, zeg ik altijd. En we zijn zo meteen bij u terug, want dan gaan wij even kijken welke wedstrijden er vandaag gespeeld worden.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditsing winkels.
0: En welkom terug bij de QN Insight WK Update. Voordat we gaan naar de dag van vandaag wil ik graag nog even erbij vermelden. Jullie zullen het natuurlijk ook gezien hebben gisteren, want we volgen WK op de voet. Dan zien we dat Jonathan David gisteren ook een hat-trick heeft gescoord. Ook geen officiële hat-trick nogmaals. Een officiële hat-trick is als je 3 doelpunten in 1 helft maakt. Maar hij was liefst 3 keren productief tegen Qatar gisteren. En daarmee staat hij op een gedeelde eerste plaats met Lionel Messi met 3 doelpunten. Ook moeten we aangeven dat liefst 9 spelers 2 doelpunten hebben gemaakt tot zover op het WK. En dan ga ik snel even door de lijst heen. Mansambi van Zwitserland, Balogun van VS, Ayari van Zweden, Havertz van Duitsland, Just van Nieuw-Zeeland, Harry Kane van Engeland, Haaland die heeft er ook 2, Mbappe heeft er 2 en ook de Canadees Larin heeft er 2 doelpunten. En met al deze goals van deze mannen zitten we liefst op 89 goals in 28 wedstrijden. Dat is tot en met de dag van gisteren, 18 juni. En qua gele kaarten zitten we ongeveer tussen de 70 en de 80. En het aantal rode kaarten, dat zit op 6. Goed, dan gaan we naar de wedstrijden van vandaag. Om 4 uur in Pool D spelen vandaag USA en Australië tegen elkaar. Om 7 uur komt Schotland in Pool C uit tegen Marokko. Om 9:30 hebben wij Brazilië, ons geliefde Brazilië, de Seleção tegen Haiti. En om 12:00 precies spelen in Pool D Turkije en Paraguay. Mooie wedstrijden dus. En als we mogen beginnen met de eerste matchup tussen USA en Australië, daar weten we nu al dat we een leuke wedstrijd kunnen verwachten. Australië heeft vriend en vijand verrast door Turkije te verslaan in de eerste wedstrijd. Het werd toen liefst 2-0 voor de Australiërs. En Amerika die won met liefst 4-1 van Paraguay. Paraguay die een degelijke kwalificatie, Zuid-Amerikaanse kwalificatie, WK-kwalificatie achter de rug had. En Dat was ook weer

0: Een wedstrijd van vrijdag, gewoon mooi, maar zo'n hoge score. Fadang. Goed, anyway, we moeten Amerika helemaal niet onderschatten. Als je ook kijkt naar de namen die er allemaal spelen, zijn allemaal namen die bij vrij grote clubs spelen in Europa. Denk maar aan een Pulisic, een McKennie, die bij Juventus zit nog altijd, een Timothy Weah, een Sergio Dest, een Moussa, een Pepi die bij PSV uitkomt, maar ook een Tillman die heeft lang bij PSV gespeeld. Een Balogun, een Robinson. Zijn allemaal bekende namen die nu in de selectie van Amerika zitten. Amerika heeft een enorme spurt gemaakt, een groeispurt gemaakt in de voetballerij. En iedereen moet dus rekening houden met hun. Het kan een mooie wedstrijd worden. Wat je zeker kan verwachten in deze wedstrijd zijn dat er goals zullen vallen. Beide hebben al een goed uitgangspunt, 3 punten. En laten we kijken wie na vandaag dichterbij de kwalificatie voor de volgende fase is. Dan hebben wij in Pool C om 7 uur Schotland tegen Marokko. Schotland heeft er liefst 3 punten, maar die hebben de zwakste tegenstander in de pool gehad. Dat was Haiti. Makkelijk hadden ze het ook niet. Dat mag je zeker erbij zeggen. Maar de 3 punten waren binnen. En vandaag moeten ze zien te stunten tegen het sterke Marokko. Marokko dat is heeft een heel goed elftal met Ismaël Saibari daarover. Maar denk ook aan een Brahim Diaz. En noem maar op, tal van goede spelers bij de Marokkanen. Terwijl Schotland het zal moeten hebben van een McGinn en een McTominay. En een Robertson. Allemaal jongens die Schotland zeg maar sterker moeten maken. En wie weet kunnen de Schotten het lang spannend houden in deze wedstrijd. We gaan als gauw even verder naar Brazilië tegen Haiti. Brazilië tegen Haiti, dat is waar wij allemaal naar uitkijken op deze dag. Omdat we allemaal wel een beetje fan zijn van Seleção hier in Suriname. Het zijn immers onze zuiderburen. En na het gelijkspel van 0-0 tegen Marokko was geen slecht resultaat. Want Marokko trang toe. Maar Tide Ouabif Doussani tegen Haiti. Haiti wordt geacht met grote cijfers te verslaan. En of dat daadwerkelijk zo zal zijn, zal nog moeten blijken. Vinicius heeft getoond dat hij erg op scherp is op dit moment. Hij heeft een wereldgoal gemaakt tegen Marokko. En laten we even kijken met hoeveel problemen hij de verdediging van Haiti vandaag zal geven. Rafinha die zal zich wel moeten laten zien van de andere zijde. Want Rafinha Nubisiki Srevi. En dat is natuurlijk niet wat de Barcelona / Brazilië fans willen zien. Andere vragen die zullen reizen is van hey, zullen we Endrick wel in actie zien? Want Endrick heeft een goed seizoen achter de rug bij Olympique Lyon. Geef Ancelotti hem wel de kans. Zal Cunha starten in plaats van Paqueta? Gaat Casemiro weer een basisplaats krijgen? En hoe scherp staat het daar achterin bij Brazilië? Met een Gabriel en een Marquinhos. Allemaal dingen die je nu afvraagt, maar straks wel zal weten met zekerheid. En hoe deze wedstrijd afloopt, dat weet je natuurlijk. Even kijken, dat weet je natuurlijk om 10:15. Goed, Turkije tegen Paraguay. Dat is natuurlijk ook een interessante wedstrijd. Beide teams, beide landen hebben verloren in de eerste wedstrijd. En ze zullen sowieso de 3 punten willen pakken. Omdat dat hen heel veel zekerheid of veel meer zekerheid zal geven. Of zij zich wel kwalificeren voor de volgende fase of niet. Turkije heeft op papier zeker een sterke selectie. Ze moeten natuurlijk niet meer omkijken naar de vorige wedstrijd. Hetzelfde geldt voor Paraguay. Paraguay misschien kwalitatief en qua naam minder dan Turkije. Maar tja ook toe, aplei al wakka, wan soort fassi. En wat je ook wel zou moeten verwachten in deze wedstrijd zijn goals. Goed. Ik hoop dat jullie een hele fijne voetbalmiddag en voetbalavond hebben vandaag, beste luisteraars. Mijn naam is Rashid Sultan en ik groet bij deze en ik zeg tot morgen. Odi odi.
1: Een team wordt niet alleen gebouwd op talent, maar ook op vertrouwen en de kracht om samen geschiedenis te schrijven. Scoren met United Cement. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kuldiepsing winkels.

0: Kitty at pakidis na O. Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from...

Een verharde goedemiddag. We beginnen aan bakan natori voor 19 juni. Lekker fris als een hoentje. Zo fris als een hoentje. Ik ben fris. Bent u frisser? Rim FM is fris. 91.7 is fris. Op Facebook zijn we frisser. En op de internetradio... het frist. 19 juni, Clifton Michael, Limburg. De opdracht van Lim FM met de Baganatori. Altijd te mibi ya Baganatori van Balelai. Ik kan geen toeval zijn, hoor. Sumalai, mina logo. Sumas mijn play, hoor. De wedstrijden worden volgens mij gelijktijdig gespeeld. Maar ja, ik zal het straks volgen of je moet me

0: Maar goed, laat mij de mensen die vandaag op 19 juni zich een beetje ziek voelen. Beterschap toewensen. Ik zie hem een beetje opstootje. Ik check snel van wie Canada speelt hier weer. Goed naar Qatar. 6-0 play, ja. Maar wie heeft 6-0? Ik heb money, ik heb alles aan die. En toch hier lastig. Dus de mensen die ziek zijn, beterschap. De mensen die een sterfgeval hebben, gecondoleerd. En de jarigen moeten we feliciteren. En ik denk daarbij aan Margie McBean. Hi Margie, Dora 60. Mi bigissa. Margie is jarig vandaag. Maza besap Margie voor Groenastraat. De zijstraat van de Calcutta-straat. Ze is verhuisd hoor. Ze is nu in Hermitage. Hermitage weg. Margie McBean is vandaag 60 jaar. Hi Margie. Idoro, Idoro, Idoro. Mekong, over 12 jaar Midaibaga. Gefeliciteerd en vele jaren in goede gezondheid, Margie. En maak het tot iets leuks met jouw familie. En jouw zoon in het bijzonder. Margie van Jari, ik heb een paar jaren met haar samengewerkt. 60 jaar. Ja, dat betekent dat ze in 66 geboren is, no? Margie Tegadé. En drink een wijntje op mijn naam. All the best. Ik ga alvast starten met mijn studiogast. Want ik heb... We beginnen natuurlijk met een studiogast, mevrouw Supraien. Met dringen, dames en heren. Een lekkere... Verder is aan die soda water. Mijn gast drinkt water. En ik mag niet meer zeggen Shirley. Ik moet zeggen zuster Shirley.
1: Nee hoor.
0: Mevrouw Supraien is hier. Namens de gemeente Godsbazuin. Zeg ik het goed?
1: Ja.
0: En ze willen een oproep doen. Ze zei maar 5 minuutjes maar. Maar ik ken deze dingen. Die 5 minuten worden 10 minuten. En die 10 minuten worden 12 minuten. Mevrouw Supraien, die is er. Ik weet niet als de technicus al ready is. Zuster Supraien. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u? Alles goed?
1: Uitstekend, uitstekend.
0: U mag de kijkers en de luisteraars groeten. Laat me mijn andere bril zetten, want het is misschien... Mensen denken het is een zonnebril, maar het is gewoon gezond, deze bril. Hai.
1: Ja.
0: Faratan.
1: Ja, en een staartje ook aan.
0: Ah, geweldig. Zo, je zingt wat Sani nog. Zo begint het. Je zingt wat chat Sani even. Give me een krak thee. Gewoon... 30 seconden. Je weet ik hoor van verrassingen. Give me a song. Give me a praise.
1: Ik hoop niet echt van verrassingen.
0: Nee.
1: Ik hoop van wanneer ik op iets voorbereid ben.
0: Dat is het saai toch?
1: Echt niet.
0: Ik hoop van spontaniteit. Maar je zingt niet graag, no?
1: Nou, ik zing wel graag, maar nu niet. Ik heb ook een sterfgeval. Dus van hieruit ga ik ook even daar naartoe.
0: Oké, wat ik zou vragen. Dus, zingen een verboding. Break a free chain. Break a free chain. Break a free chain.
1: Het komt zeker.
0: Oké, gemeente Godsmas. Gefeliciteerd met Bishop Meijer.
1: Ja, dankjewel.
0: Maar hoe reageert u op al de negatieve reacties?
1: Nou.
0: U werkt nauw samen met hem. Sommige mensen... Hij heeft gisteren wel de zaak goed gepareerd hoor. Maar als u een keer jaren terug zat mijn moeder in een bus, een lijnbus, En toen deed ik al bagan natorios. Volgens mij begint Kaka 3. Jongen, vrouw nog koos meer. Maar vrouw, ik heb een beetje onbeliefd te praten. Maar vrouw, dikkie me, koos me. Volgens mij was het alleen 8. Dus op een gegeven moment kon mijn moeder zich bijna niet meer inhouden.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik zei, mama, relax, laat die mensen. Maar hoe doet u dat als u negatieve reacties hoort over de benoeming van Bishop Meyer?
1: Nou, kijk, in principe ben ik het ook al gewend. Want niet nu is iets mee bezig. Maar als wij ook de Bijbel nagaan, dan zie je ook dat Jezus zelf ook zo werd gescholden. Hij was zelf in zijn eigen land niet welkom.
0: Ja, ja.
1: Snap je? Dus deze dingen, nou, we laten het gewoon aan ons voorbij gaan, hoor.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja, maar ja. U bent ervan overtuigd dat hij een goede job kan doen?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Absoluut.
0: The right man?
1: On the right place.
0: Oké, oké, oké. Wat doen jullie? Jullie gaan weer bidden. Dat is eigenlijk, hoe zeg je dat, de essentie van jullie bezig zijn nog, het bidden.
1: Hey, we hebben vanaf vandaag en morgen, vandaag 19, morgen 20, hebben we een nationale genezing- en bevrijdingscampagne.
0: Oké.
1: Okay.
0: Maar daarmee staat bidden centraal, toch?
1: Pardon?
0: Daarmee staat bidden centraal.
1: Ja, absoluut. Mm-hmm. Absoluut, absoluut. Bidden. We moeten altijd bidden.
0: Mm.
1: Dat is standaard. Dat moet ons gewoon ons levensstijl zijn.
0: Ja, oké. Okay, maar ik lees een comment en ik moest even lachen van iemand die zegt dat ik dus denk dat ik nog 48. Is je dus maar zo'n Vittorie? Hi boy. Suriname. Maar goed, zuster.
1: Shirley graag.
0: Shirley. De conferentie begint wanneer vandaag?
1: Die campagne, ja, start vandaag. Ja,
0: maar dat is even een beetje laat met promoten.
1: Nee, niet echt laat, want we waren al bezig.
0: Mm.
1: En we moesten dan ook hier komen, maar vanwege omstandigheden.
0: Oké, oké, oké.
1: Maar we zijn al heel lang bezig.
0: En wat zal er allemaal gebeuren? Als ik hoor, genezingscampagne. Sommige mensen komen echt in volle overtuiging van een moment door een of teka woord of gado.
1: Mm-hmm.
0: En Luku Sami kan doen aan ziekte en alle onderliggende dingen.
1: Ja.
0: Is dat het eigenlijk?
1: Oké, okay, kijk, genezingscampagne wil niets anders zeggen. Je gaat in vertrouwen. Vooral als je ziek bent. Ga je in vertrouwen. En je gaat niet bij bisschop, want bisschop is onder leden van de bisschop. Maar de bisschop zelf kan niets voor ons betekenen.
0: Mm.
1: Hij is maar een instrument, een kanaal.
0: Ja.
1: Die de Heer gebruikt. Maar je moet dat geloof hebben. Zeg, hey, als ik ga naar God, ik ga naar Jezus, mijn baby, dat me vindt me ziek.
0: Ja.
1: En als ik een voorbeeld mag nemen aan mij. Ik was jaren terug. Had ik ook, ik was onder behandeling van de dokter. Ik had maagpijn.
0: Mm-hmm.
1: En een maagpijn nog bij zakken. En nou, ik heb alles gedaan wat ik moest doen. Tim, tegen mijn jank, dat vrouw aan pisi.
0: Wat is dat?
1: Die dingen mensen zeggen, ik doe van hoe, doe sani en meer van die andere dingen. Dat heb ik zelf, dus alles wat mensen heb ik gedaan. Toch? Maar, asan no bisaka. Dus op een gegeven moment.
0: Maar wat was het dan?
1: Kreeg ik een uitnodiging van een zuster die naast me woonde. En ik ben toen gegaan. Ik ben naar de kerk gegaan, ze hebben voor me gebeden. Cliff, ik heb mijn genezing ontvangen te noemen. Nu, ik mag alles eten. Ik was ook aan, ik was gebonden aan een dieet. Toch? Ik heb zoveel onderzoekingen moeten doen. Slangen, zo, mijn nos, mijn keel. Alles. Maar ik zeg altijd, je genezing vind je altijd bij de Heer. En ik ben een levende getuigenis van.
0: Okay.
1: Dat je genezing. En op elk gebied. Want kijk, als je bidt voor iemand, laat de Heer je meestal eerst door dat dal gaan. Ja. Nou, je moet weten waarvoor. Je moet kennis hebben. Zeg je, if me begi zo asma. Me zal het asma dat al beter. Mm. Maar het is altijd fijn wanneer jij door die situatie bent heen gegaan. Is het altijd goed.
0: En dan kan je het ook aan, je kan dan delen met anderen.
1: Precies.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, de campagne. Jullie zijn 2 dagen bezig, toch?
1: Ja, ja. Vandaag en morgen.
0: Oké. Okay. Mm-hmm. En dan komt je herhaling?
1: Dat weet ik niet. Dat moet ik, laat ik aan de bisschop over. Maar we denken, zoals hij het gezegd heeft, dat hij het vaker zal doen.
0: Oké, maar er worden eerst toespraken gehouden. Hoe ziet die inrichting precies eruit?
1: Ja, je hebt eerst, natuurlijk doen we eens voorbeden.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je dan heb je praise en worship van een nationale koor.
0: Ja.
1: En dan heb je, dan komt de bisschop op het podium, maar wij zeggen het altaar.
0: Mm-hmm.
1: Snap je? En dan worden de dingen gedaan, gaat hij bidden enzovoort. Natuurlijk eerst de mensen toespreken. Hij gaat eerst prediken. En want die mensen moeten van overtuigd zijn. Zeg, hé, wat ik hier ben komen doen, staat in het woord van God. Toch? Je kan niks doen buiten Gods woord. Want dat is een nazin. Alles wat we doen moet gebaseerd zijn op het woord van God. En daarmee, en dat wil de bisschop, gaat die mensen overtuigen, zegt hetgeen dat hij doet, dan spreek in mensenleven dat het Bijbels is.
0: Oké. Okay. Nee, het is geen initiatief waarvan je kan zeggen, ik zal er niet bij zijn. All the best, veel succes. Zijn er toch nog dingen die bekendgemaakt moeten worden die nog niet gezegd zijn?
1: Ja, die...
0: Hebben jullie speciale gasten? Buitenlandse sprekers hebben jullie vaker, hè?
1: We hebben dat vaker, maar deze keer niet.
0: Okay.
1: Het is wel, diverse verschillende gemeentes.
0: Mm-hmm.
1: Daarom wordt het een nationaal genezings- en bevrijdingscampagne.
0: Oké. Okay.
1: En het staat om 6:00.
0: Oh, 6:00 ja. Beginnen jullie. Hoe lang zijn jullie bezig?
1: Denk ook uit tot 9:30, 10:00 zo.
0: Ja, en dan moet ik een belangrijke vraag meer stellen. Waar zullen jullie bezig zijn? Waar is de locatie?
1: In Nis.
0: Oh, in Nis.
1: Nationaal Indoor Stadion.
0: Oké. Ja. Ik dacht Osseer.
1: Nee. We zijn in Nis.
0: In Nis.
1: Ja.
0: Oké, dat is groot genoeg.
1: Klopt.
0: We hadden nog vandaag een reportage vanuit Nis. Met meneer Kanterburg, de nieuwe directeur.
1: Oh, ja.
0: Okay. Misschien komt dat straks weer even langs in Baganatori. Zuster Shirley, veel succes. De hele organisatie gaat jullie door met het verspreiden van het woord van God.
1: Dank je wel.
0: Van de evangelie, zeggen ze nou.
1: Het evangelie.
0: Het evangelie, beter gezegd. En all the best.
1: Dank je wel.
0: Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers?
1: Nou, ik wil ze oproepen om te komen. Want we weten dat er veel mensen die ziek zijn. Vooral in de ziekenhuizen waar wij zelf ook gaan bidden. Want ik mag je zeggen, we zijn vaker in het ziekenhuis. En we roepen de mensen op. Breng je mensen, kom naar het NIS. Om daar waar we die genezen- en bevrijdingscampagne hebben. Kom in geloof.
0: Mm-hmm.
1: En als je met geloof komt, zal je nooit beschaamd weggaan. Weet je, want zonder geloof, ja.
0: Zijn we nergens.
1: Precies.
0: Hoe doe je dit nou aan zee?
1: Sadie.
0: Shirley Supraien, zuster Shirley Supraien van de gemeente. Gods bazuin. Veel succes.
1: Dank je wel.
0: All the best. Als er wat is, let us know.
1: Zeker
0: De deur staat altijd open.
1: I know.
0: Hier. Oké, dank je wel.
1: Thank you very much.
0: Yes. Nou, daar hebben we dat gehad. Als startschot in deze Baganatori. Met de gemeente Gods Bazuin. Mooie naam. Sister, watch your steps. Your step. Yeah, up. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Iemand zei zo onduidelijk allemaal. Dan BT, dan geen BT. Mevrouw, wat is onduidelijk? Dan luistert u niet goed. Want ik heb gisteren gezegd. Aki, Motagaza, rustig. Is de mitaki, we hebben Baganatori om 2:00. Laat mij u alvast vertellen. Maandag aanstaande speelt Argentinië om 2:00. Er is geen Baganatori maandag. Ja, en misschien ook niet dinsdag. Maar maakt u zich niet druk. U gaat niet dood, ik ga niet dood. En ik kijk naar voetbal, ik kijk naar sommige wedstrijden. Sommige van de dingen, dames en heren, we zenden het niet uit, maar we maken daar reportages van. Het heeft ook een commercieel karakter. Dus. Mekoop, geen krabkrabo. Begrijpt u? U geeft ons geen geld, toch? Dus, Isabina, straight to the point. Ik ben met kopje in kraan. Chaka-chaka. Ja, met kopje in chaka-chaka. En we maken bekend wanneer, maar gaan we doorkletsen de hele week over. We maken dat niet bekend. Begrijp je? Dus past u zich aan. Past u zich aan en luistert u naar die uitzending. Zodat u maandag niet boos wordt en zegt, zie je, hij is er weer niet. Ja, dus misschien moet ik niet meer erop reageren. Maar ik vind het wel een beetje storend en een beetje vervelend. Want ik weet Allah. Mishwiti kons doodje rei moskoyere, terwijl Utagazan bijna 20.000 lezi is de. Mina Zafabi, mijn vertaling ga de. Dus ik vraag u wat begrip. Mijn beetje begrip. Sommige van de wedstrijden doen we, daar maken we verslag van. En het komt op ons kanaal, YouTube-kanaal. En op grond daarvan, vanavond bijvoorbeeld, maar u gaat daar geen last van krijgen, maken we ook een verslag bij de wedstrijd Brazilië-Haiti voor ons YouTube-kanaal. En, maar tegen die tijd gaat u geen last vinden, tenminste, als het een last is. Maar ik ben blij. Ik wil de mensen die het begrepen bedanken. De mensen die het begrepen wil ik bedanken en vragen van nog even geduld. Het komt goed, want WK is niet tot augustus. Isabi, WK is er tot volgens mij 19 of 18 juli, de Akaba. Waarom doen we moeilijk? Mevrouw, ben je boos worden op mij of meneer, ik weet niet wie je bent. Ik denk, mevrouw, word niet boos, blijf bij ons. Waar heb je? Mijn reactie is niet vervelend bedoeld, maar ik heb het een paar keer gezegd, ja. Dus ik zeg het bij deze weer. Dus kusjes, brazas, be a part of the team, of the limmers, en word niet boos. Komt allemaal goed. Wij laten u, dames en heren, een fragment horen uit de Nationale Assemblée. Waarbij er eigenlijk de aanpak van de case van het Hogerhuisstraat. Het DNA-lid Cedric van Samson heeft daar aandacht voor gevraagd. En Isabi Cedric naar Takmang. Amana Takmang, Isabi. Alla steenbok naar Takmang. Amana 5 januari aan mijn verjaardag. Wandi voor me. Dus Amana was het schiek. Want schiet naar 7. Maar Cedric, dames en heren, dat de regering go in hoger beroep, of tenminste de zaak heeft teruggetrokken. Je weet zoiets als een situatie waarbij de regering trekt aan in, dat heel ding is opgehouden. In elk geval komt erop neer, to make a long story short. Van Samson heeft kritiek op de manier waarop het gegaan is. Het kon anders, de aanpak van het Hogerhuisstraat. Het kon anders. En hij heeft daar zijn mondje over geroerd. En de minister die heeft gezegd, nou, ik pik dit niet, want sommige dingen die gezegd zijn, zijn volgens minister Misikaba, die ook Takmang is. Geen dingen die hij wil accepteren. En hij heeft dus de zaak gepareerd. Nou, we beginnen deze baganatorie, dames en heren, met uit de Nationale Assemblée dit interessant fragment. En u hoort Cedric van Samson van de VHP. En hoogstwaarschijnlijk krijgt u dus ook Sylvana, de kleine bommenwerper Afonsoa van de NDP. Ook Mahinder Yogi, de andere Takmang van de VHP. En de minister zelf van Volksgezondheid. Laat niemand jou storen. Nou, ik ben mama contact Taki, Arki Afragment DC. En drop je comment in de app, zodat ik, als er wat ruimte is, dat ook kan lezen voor de mensen. Wat vindt u hiervan?
2: En dan kom ik bij mijn geachte lid, Afonso. Voorzitter, wanneer we beleid maken, maken we geen vrijhandig beleid. Beleid moet ten aller tijde op basis van wet en recht zijn. En wanneer er een rechtszaak aanhangig gemaakt is, en het is wel een moeilijk ding hoor, voorzitter, omdat minister van hoe u er naar keek, maar omdat ik een gunning niet heb gehad, dan stap ik naar de rechter. Omdat ik van mening ben dat het proces oneerlijk was, stap ik naar de rechter. Ik noem geen namen, stap ik naar de rechter. De staat die een verantwoording heeft naar het volk, en net zoals lid Afonso aangeeft, aan al die duizenden Surinamers die dagelijks over de Van Hogerhuisstraat moeten rijden, komende van Zuid, komende van Oost, dat die regering uit zijn verantwoordelijkheid toen een rechtszaak heeft aangespannen, ja. Omdat het belang van het Surinaamse volk zwaarder weegt dan het belang van één ondernemer. Maar regeren, en dat is democratie, om de 5 jaar is er een democratisch proces van vreedzaam overdragen van het gezag. Hebben we dat ook gehad in 2025. Maar de staat is de staat. En er liep een rechtszaak vanuit de staat tegen het vonnis van Baitali. Lid Afonso, luistert u goed? Heb ik uw aandacht, lid Afonso?
3: U spreekt hier de voorzitter, hè?
2: Niet. Omdat zij de vraag heeft gesteld, voorzitter. Dus wanneer we dan een minister krijgen, een waarnemende minister, omdat, kijk, bij openbare werken heeft de grootste begroting. En alles wat je moet doen voor het volk, doe je met openbare werk. Dus wanneer er een regering komt aanzitten en niet direct een minister daar aanstelt, maar eerst een minister aanstelt die waarneemt, en die minister die waarneemt ervoor kiest om een rechtsproces stop te zetten. Waarbij het doel was vernietiging van het vonnis van Baitali. Waarbij er wel overgegaan zou kunnen worden tot reparatie van die weg. Dus wanneer er een onverantwoordelijke keuze gemaakt is om een rechtszaak stop te zetten, dan gaan we dit zo door blijven hebben. Dus wanneer, en let af, ik wilde echt niet kijken naar een schuldige in die situatie. Weet u waarom? Het volk is er niet van gediend. Dat is mijn terrein, maar ook op passie. Dus jij hebt gedaan, ik heb gedaan, die heeft gedaan. En nee, je hebt dit, maar mensen lopen met hun bumper in hun hand terwijl hun auto daar staat. Die bumper is deel van die auto, het moet niet in die man zijn hand zijn. Maar dat is het nu. Dus wanneer er gekozen is om een rechtsproces stop te zetten, in plaats van rustig te wachten op dat, de uitslag daarvan, dan moeten we niet kijken in de richting van de mensen die zich wel hebben gehouden aan wet en recht en dat proces hebben ingezet. Dus daarmee antwoorden op de vraag van lid Afonso. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor wanneer we iets doen. Wanneer wij ervoor hebben gekozen om te zeggen, wij als nieuwe regering stoppen dat proces, dan moeten we nu niet komen schreeuwen om datzelfde proces kunnen we nu niet doorgaan. Want dan is dat misleidend. Want dan is die keus, en daarom is een keus die je maakt belangrijk als verantwoordelijke beleidsmaker. Het klinkt politiek mooi, ja, we hebben het gestopt, maar wanneer de juridische gevolgen ertoe leiden dat de bevolking nog steeds over die weg moet gaan die alleen maar gelapt gaat kunnen worden, want het mag wel gelapt worden, en dan moet die minister zich extra inzetten daarvoor. Maar dan als de vraag gesteld wordt hoe het komt, dan moeten we die vraag stellen aan die desbetreffende waarnemend minister die toen ervoor gekozen heeft om het stop te zetten. Dus voorzitter, ik denk dat ik met de beantwoording naar mijn geachte collega Afonso toe iedereen gaat hebben.
4: Voorzitter, ik heb geluisterd naar lid Samson. Van Samson. En de voorzitter is in de zaal om mij te corrigeren als ik de naam van een lid niet goed heb uitgesproken en niet dus lid Jarbandan. Voorzitter, ik wil graag een verduidelijking, omdat ik natuurlijk heb geluisterd naar de beantwoording van lid van Samson, waarbij hij aangeeft waarom dus dat de minister probeert om een rechtszaak te stoppen, voorzitter. Maar er is natuurlijk iets vooraf gegaan aan een rechtszaak. En dat is dus het proces van de aanbesteding, voorzitter. En misschien kan het lid niet erop ingaan, maar dan wil ik wel de regering vragen om het parlement hier breedvoerig over te informeren, voorzitter. Want de staat is niet zomaar opgestaan en zegt we gaan een rechtszaak starten en beginnen tegen over een bepaald bedrijf. We mogen hier geen namen noemen. Er is iets aan vooraf gegaan, voorzitter. En dat heb ik het lid gevraagd. Waarom moest het zo ver komen? Dat heb ik het lid gevraagd.
3: Ja, is duidelijk. U vraagt een verduidelijking op een verduidelijking. Is wat was niet duidelijk wat het geachte lid af en toe gevraagd heeft? Wat is uw verduidelijking in vraag? Ik volg u hoor.
5: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mijn verduidelijking houdt het volgende in. Mag ik de spreker vragen wat hij bedoelt precies wanneer de waarnemend minister het hoger beroep niet had ingetrokken? Bedoelt hij dat daarmee de staat Suriname de gelegenheid zou krijgen om, voorzitter, feiten aan te dragen bij de rechter?
3: Maar het lid heeft niet aangehaald dat de waarnemend minister heeft ingetrokken.
5: Voorzitter, maak ik even. Voorzitter.
3: En u vraagt wat de spreker bedoelt terwijl de spreker dat niet gezegd heeft?
5: Voorzitter, maak me verduidelijking.
3: Nee, u stopt woorden in de mond van de spreker.
5: Nee.
3: Is niet correct. U heeft iets aangegeven, dus u probeert de spreker te helpen? Dus u wel? Oké, luistert u. U draagt.
0: Amaan, Jogi heeft geen microfoon nodig hoor.
3: Tjera.
0: Schreeuwt dwars.
3: En heeft misbruik gemaakt van uw verduidelijking door extra informatie toe te voegen die niet in het debat is genoemd. Ik geef de spreker het woord.
2: Enorme uitdaging, voorzitter, om zo de vergadering te leiden. Maar voorzitter, als ik in mag gaan op de verduidelijking die mijn geachte collega Afonsoa vroeg. Voorzitter, voordat ik inga op mijn zeer geachte collega, wil ik het alvast zo beginnen te verwoorden. We maken geen beleid voor het verleden. Geen van die ministers die daar zit gaat in staat zijn om iets van 4 jaar terug te veranderen. Ze hebben geen time machine. Het volk heeft gestemd op de toekomst. Daarom zei ik het, toen die bewoner van Santo Boma aangaf, heeft hij alles aangegeven van de problemen waarmee ze zaten. Wat er aan de mensen is beloofd. De mensen hebben op basis van die beloftes hun stem uitgebracht. Oos donang had een probleem. Oké, maar het heeft geen zin om die mensen steeds in de tijd terug te willen brengen, lid Afonsoa. U heeft geen tijdmachine, ik niemand. Dus wanneer we vragen stellen en u de vraag stelt, waar is het begonnen? Dan hebben processen een natuurlijke loop. Iedereen die een aanbesteding die meedoet en zich in zijn recht geschonden voelt, heeft dat recht om naar de rechter te stappen. En elke zichzelf en wet respecterende regering gaat zich daaraan onderwerpen. Dus wanneer er vanuit de verantwoordelijkheid, let Afonsoa, Wanneer er vanuit de verantwoordelijkheid van die regering, die weet dat er duizenden mensen over de Van Oegeruisstraat gaan dagelijks, en dat die staat niet kan zitten en kijken dat om een geschil met één ondernemer zoveel mensen daaronder moeten lijden, is er toen vanuit een verantwoordelijke regering, een verantwoordelijke beleidsmaker, gekozen om het pad van rechterlijke arbitrage op te zoeken? En wanneer er gekozen is om dat hoger beroep, want de staat is in hoger beroep gegaan, let af en toe, om de belangen van het volk te kunnen behartigen, om die weg te kunnen maken. En wat gebeurt er nadat het volk zijn stem heeft uitgebracht op Kinki-assysteem? Wat is gebeurd? Men heeft ervoor gekozen om dat hoger beroep in te trekken, let af en toe. Dus wanneer we het volk willen komen uitleggen, Je wordt gestraft. Tegen je, dat is maar eerlijk. Sana fout, Samiki. Dat er is gekozen om een hoger beroepszaak, waarin eigenlijk een streven was, vernietigen van het vonnis. Waardoor er wel overgegaan kon worden tot het asfalteren, tot het behoorlijk aanpakken. Dus voorzitter, wanneer we voor de correcte gang van zaken niet duidelijk in chronologische volgorde willen zetten en denken te skippen naar het emotionele deel. En zoals vele mensen weten, wanneer de mens in een staat van emotie is, is die niet vatbaar voor gezonde redenvoering. Dus het streven van bepaalde parlementariërs om het volk continu in een staat van emotie te houden, het lukt niet, omdat daarna zijn de mensen nog steeds met de problemen. En we zijn niet hier daarvoor, mijn collega Afonso. Wat ik graag wil zien is dat wij met wetgeving en met wat we hier behandelen in de begroting, net zoals u heeft beaamd, wat niet is opgenomen, zal niet worden kunnen uitgevoerd. Daarom zeg ik, voorzitter, wanneer wij verantwoordelijken willen aantonen voor zaken die zijn gebeurd, moeten we mans genoeg zijn om ook te staan achter de besluiten. Als er gekozen is om een hoger beroepszaak in te trekken, dan moeten wij dealen met die consequenties en niet aan blame shifting te willen gaan doen. Dank u wel, voorzitter.
3: Dan gaan wij richting, en dat is de minister van Volksgezondheid, Welzijn en arbeid.
6: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zit natuurlijk hier en ik hoor het lid van Samsoman tamboureren op een rechtszaak en waarnemend minister. Zoals u weet, bij de aanvang van deze regering, voorzitter, was er niet direct een minister van OW en OWRO. En de president heeft mij toen gevraagd, was toen minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, om inderdaad waar te nemen. En voorzitter, toen wij kwamen, en ik verwijs naar die vraag van lid Afonso, dat niet beantwoord is, toen wij kwamen, raakten wij geconfronteerd met een lelekoe-probleem. Dat niet door deze regering is veroorzaakt, maar door de vorige regering. Voorzitter, vanuit de partij van lid van Samson. Het probleem was al daar. En die Van Oegeruisstraat was al kapot met kraters en smawagi bij Brokokba. En wij hebben als verantwoordelijke minister op dat moment gelet op de omstandigheden van dat moment. Ik heb partijen bij elkaar geroepen. Ik heb met Baitali gesproken. Ik heb met alle partijen gesproken. En op dat moment, voorzitter, was het inzicht dat aanwezig was dat wij inderdaad die rechtszaak zouden intrekken. Ik moet u herinneren dat collega Sang over deze aangelegenheid in een vorige gelegenheid uitgebreid is ingegaan. En ik ga ervan uit dat hij weer, voorzitter, zal herhalen wat toen is gezegd. Maar voorzitter, toen hebben wij inderdaad de zaak gevraagd aan onze advocaat, trek in. En het lid van Samson, en het is inderdaad gevaarlijk wat hij heeft gedaan, hij doet hier suggereren alsof hij wist wat de uitslag zou zijn van dat hoger beroep, voorzitter. Voorzitter, ja, dus ik denk, voorzitter, ja, toen het lid sprak heb ik rustig geluisterd, voorzitter, geeft u me de ruimte. Voorzitter, alsof hij een glazen bol heeft en voorzitter zou weten dat die hoger beroepszaak, dat de uitspraak in het voordeel zou zijn van OW. En dat is niet waar niemand van ons kan weten, want de rechter is onafhankelijk en de rechter zal kijken naar de zaak. En we weten niet wat voor uitspraak er zou komen. Voorzitter, toen hebben wij het besluit genomen. En voorzitter, zoals gezegd, heeft de collega die op een gegeven moment de verantwoordelijkheid van OW gedaan wat hij moest doen. En ik ga ervan uit dat hij de details verder zal uitleggen. Maar het punt dat ik maak waarom ik het woord vraag, omdat we het lid hebben horen praten, maar van de regering heeft toen, en ik bedoelde dus minister Noor Mohammed, die toen minister van OW was, heeft toen een hoger beroepszaak gemaakt. En de bewindsman, doelende op mij, heeft dat stopgezet. En hij doet suggereren alsof hij wist wat voor uitspraak er zou komen. Niemand wist dat, voorzitter. En wij wilden juist daar ingrijpen vanuit onze verantwoordelijkheid om de zaak inderdaad, voorzitter, naar normalisatie te leiden. Uiteindelijk, nogmaals, heeft de collega die nu de verantwoordelijkheid heeft, hij heeft de zaak verder geleid. Het punt waar we zijn beland kent iedereen. Maar voorzitter, laat het duidelijk zijn voor die samenleving. Dat probleem van het Hogeruitstraat is wat wij hebben geërfd. En gelooft u, maar het neemt tijd, maar wij gaan het oplossen, voorzitter. En ik roep iedereen op om inderdaad, voorzitter, laten wij niet politiek, want wanneer wordt gezegd, politiek bedrijven. Hetzelfde doet het lid. Laten we van geen kanten politiek bedrijven. Het is een belangrijke verkeersader van Suriname. En voorzitter, we moeten ervoor zorgen dat we het maken zo snel als mogelijk. En gelooft u me, collega Sang, voorzitter, werk dag en nacht om dat probleem te verhelpen. We vragen iedereen om mee te werken, voorzitter. Dank u.
0: Ja, heel interessant. Een heel interessant fragment, hoor, over de Van het Hogeruitstraat, waar wij allemaal op dit moment last van hebben. En misschien moet ik niet eens zeggen op dit moment, vanaf het probleem begin, want wat dat betreft heeft minister Misikaba gelijk. Toen die regering aantrad, was dat ding al een pain in the ass. Dat moet wel gezegd worden. Dus maar lees je dadelijk, want to comments, want ik heb u gevraagd om daar rustig naar te luisteren, naar uw volksvertegenwoordigers. En het was een mooie discussie. Ja, laat me even hier eens voor zorgen dat dit ding niet gaat rinkelen. De mensen hebben wel gestemd op de toekomst, maar het verleden bepaalt wat in de toekomst gebeurt. Als je steeds dingen moet herstellen, blijft het langer om jouw doel te bereiken. Cedric is zo trots op die fan voor zijn naam, dat aangeeft dat hij bezit was van slavenmeester. We moeten via Google gaan kijken als de naam Samson ook niet staat voor VIP. Maar ik wil relevantere reacties graag, want als we naar namen gaan kijken en zo, verleggen accent, wie vind je, hè? Even gericht, want we hebben ook niet zoveel tijd. Hebben ze de tijger bij OW al gevangen? Ik moet een zaakje daar gaan afhandelen en ik ben bang. Ja, die vrouw mist Bakan Natori. Dat is toch goed, je moet vaker herhalen wanneer wel en wanneer. Ja, oké, okay, nee, maar dat heb ik gezegd. Misschien moet ik het vaker zeggen. Ik heb het reeds aangegeven, maandag niet. Want de vraag is vrijdag en maandag niet. Hey, ik zie weinig reacties op DNA-leden. Het lijkt erop alsof gepensioneerden van de maand gestraft worden. Net als hoe het volk door Noor Mohammed was gestraft met water, terwijl ze reeds de 15e hebben ontvangen. Mensen, jullie willen niet reageren op mensen reageren op de tas. Jullie willen niet reageren op dat zo'n mooi fragment. Migos don't suka fragment om het voor jullie af te draaien. En nu laten jullie me los. nu wil lus me dat u niet reageer. Cliff, de regering staat voor een heel moeilijke beslissing ten aanzien van het Hogerhuisraad. Financiering van IDB komt in groot gevaar. Nou, ik denk, de zijn ze naar level, je moet level. Kari, Taki, Schors, Takbaka, Schors, Godoro, Verdaag, Tamara Matewe, Godoro. Je komt er wel uit hoor, geloof me. Limbo, we willen over sniper praten. Wat is dat? Oh, atori dat. Nama dat die. Pensioen en AOV is reeds gestort. Vandaag is AOV gestort. Limbo AOV is al gestort. Fijne vaderdag. Blijkbaar reageren de mensen eerder daarop. Meneer, de samenleving wil niet reageren op poppenkast. Enough barmi zo dok. Dan ga ik naar een ander onderwerp. U hoeft niet meer zo te schreeuwen, door mevrouw of meneer. De samenleving wil niet reageren op poppenkast. Dan weet ik het. Volgende keer draai ik geen fragment, want dan is het poppenkast. Blijkbaar wel, want die persoon lacht, maar. Ja, ik heb dat zo'n bok ervaren, toch? Dus. Goedendag, het is triest. Het is triest dat burgers dagelijks de slechte weg, dus ze van het Hogerhuisraad, moeten trotseren, terwijl onze vertegenwoordigers in de regering daar zitten te kibbelen en elkaar beschuldigen. Terwijl ze weten dat deze zaken geen oplossing zullen brengen in het probleem. Is de regering wel serieus met de belangen van de burger? Triest, man, triest. Ja, maar Rajiv, het is niet de regering. Ik zie dat Rajiv. Het is niet de regering die de discussie is begonnen in de Nationale Assemblée. Het is het lid van Samson van de VHP. En de vertegenwoordiger van de regering, die op dat moment toen de zaak werd ingetrokken, minister was, maar die op dit moment een andere portefeuille beheert, die heeft gereageerd. Wie zou mij toe? Ik daar zitten, dat mij zaterdag naar mij tergaza in, dat mij niet dag niks. Ook al ben ik nu minister van Arbeid, ik zou mijn stem laten horen. Begrijp je? Goedemiddag, deze zaak zou gezien de reactie of de commotie, welke van Samson maakt, een strop in de keel worden van de huidige regering. En aangezien deze zaak onthuld is,

0: over de rechtszaak van Baitali. Het is toch afschuwelijk wat Baitali doet. Het volk zo laten creperen met een wegdek waar je dus niet over kan. Een voorstel, moderniseer. De telecommunicatiewet. Dat is niet voor dit moment. Ander moment zullen we dat even met de mensen bespreken. De leden proberen elkaar te beledigen in plaats dat ze zinnige dingen tegen elkaar zeggen of op de werkelijke inhoud van de zaak in te gaan. Patent op domheid. Van Samson is schaamteloos. Waar was hij toen we gestraft werden? Minister Zhang werkt inderdaad dag en nacht. Ik wens hem en zijn team heel veel kracht toe. Poppenkaas van de 51 leden. Poppenkaas met dubbele A. Oké, we fietsen dan door. Misschien moet ik blijven bij Poppenkaas zoals jullie dat zeggen. Ik kijk hier verder op mijn lijst. En ik laat zo meteen horen, meneer Asabina. Ik denk niet dat je Asabina ooit kan beschuldigen van Poppenkaas. Asabina heeft een van de DNA-leden, Te Amei Taki Amei. Hij blijft op de bal. En hij blijft praten over het onderwerp. En als het nodig is dat hij een map even moet uitdelen, dan doet hij dat. Hij heeft gesproken over de ontruiming die vandaag plaatsvindt, de 21 Birgi. Maar eerst laat ik uw broeders om mijn hartje horen. Samen met Ibu Jones, Milando Atompai en Deo Charman. Ja, Bronto die heeft in DNA gesproken over de vele misstanden bij het ministerie van GBB. En hij sprak ook over horrorverhalen. Ik weet niet welke horrorverhalen hij precies bedoelt. Maar Bronto die is nog niet uitgeschakeld, want sommige mensen hebben gezegd, maar de mannen bossen man. Nou, hij is nog vrij. Ik weet niet wat er gaat gebeuren in de case. Het Openbaar Ministerie zal zich dus wel bezighouden met de nodige voorbereiding. Maar ach, zoals we Bronto zo vaak hebben horen zeggen, hij is er helemaal klaar voor. Sawani kong mek akong, heeft hij woorden van gelijke strekking gezegd. Nou ja, laten we naar hem luisteren. Uit de vergadering van gisteren in de Nationale Assemblée. Hij is de fractieleider van de Perchale Hoor.
1: Elke dag, voorzitter, hoor ik horrorverhalen. Elke dag. Dan hoor je dat de moeder dat stuk grond heeft overgedragen aan haar kind. En twee dagen later wordt moeder in een bejaardenhuis gezet. Ongelooflijk. Dan hoor je dat vader vecht met moeder, met buitenvrouw. Ongelooflijk. Alles om grond. Voorzitter, en dat hoeft niet. Grond hoeft geen horrorverhaal te zijn. Er is genoeg. Maar mensen moeten minder hebzuchtig zijn. En daar ga ik straks op terugkomen. Heer Jogi, ik zou graag willen dat u in de zaal blijft. Voorzitter. Want voor veel Surinamers...
0: Jogi, loop weg.
1: Betekent een perceel niet alleen grond. Een perceel betekent een huis, een toekomst, een droom, een erfenis voor de volgende generatie. Voor de alleenstaande moeder, voorzitter, is grond een kans. Voor een jonge ondernemer is grond een investering. En daarom raakt grondbeleid uiteindelijk aan iets wat veel groters is. Het geeft mensen hoop. Wanneer burgers jarenlang wachten zonder antwoord, wanneer dossiers verdwijnen, papier in de ene la naar de andere gaat zonder dat je weet hoe het komt, dan verdwijnt niet alleen vertrouwen, voorzitter, maar dan verdwijnt ook hoop. Voorzitter, daarom moet de burger kunnen vertrouwen op het systeem, maar ook op de wet. En ik ben verheugd dat deze regering heeft aangekondigd de wet in zaken grond te moderniseren. Voorzitter, over grondconversie. Mijn partij is niet tegen grondconversie. Integendeel. Grondconversie, voorzitter, moet wel zijn voor Surinamers. Want dit land is van Surinamers.

0: Maar wat deed de grootste coalitiepartij toen? Ze hebben tegen het advies van de staatsraad in, tegen het advies van het parlement in, is er een manier gecreëerd door middel van een presidentieel besluit voor buitenlanders om via stichtingen grond in eigendom te hebben. Voorzitter, drugsvrienden waarschijnlijk, ik weet niet. Dat wordt gezegd, de samenleving zegt dat, zoals de heer Wang dat zou zeggen. Maffiavrienden heeft de samenleving gezegd. En allerlei leuze figuren hebben de kans gekregen om grond te kopen. Voorzitter, vervolgens bouwen zij huizen op dat stuk grond en verhuren dat voor ongekende hoge bedragen aan ons eigen volk. Voorzitter, en dan kom ik een lijst tegen, voorzitter. Ongelooflijk. Tientallen namen van hoofdbestuursleden, van bestuursleden van de grootste coalitiepartij toen. Namen, voorzitter, als Stichting Liefde Laat Huilen. Nee, jij laat me huilen omdat je 50 stukken grond voor nog geen $1000 hebt gehad. 50 stukken grond, voorzitter, op één stichting. Dan heb je een andere stichting. Maandag begint lekker. Ja, elke dag begint lekker als je voor zo weinig geld grond hebt gehad. Voorzitter. VHP. Voorzitter, VHP. Voorzitter. Dat bedoel ik. Dat was de reden. Enkel dat was de reden. Het volk gebruiken als schild om friends en family rijk te maken. Voorzitter. Tientallen stukken grond. Vandaag gekregen, morgen geconverteerd, overmorgen verkocht. Dus wij zijn niet tegen grondconversie. Het moet alleen voor Surinamers zijn. Personen Surinamers. Voorzitter, en wij weten niet waar al dat geld naartoe is gegaan. Niemand weet het. Ik ga het ook niet zeggen waar ik denk dat het weet volgens de samenleving. Maar voorzitter, het interesseert ze niet, voorzitter, wat er gebeurt met onze gronden. Voorzitter. En dan hebben we nog een lid die daarover een brief gaat schrijven naar de president. President, wat is er met groot? Deze lid, voorzitter, maakt misbruik van AI. Weet u wat haar bijnaam is? Miss. Geen Miss Suriname, want die zit aan deze kant. Miss ChatGPT, voorzitter. De hele dag gaat ze, als ze opstaan, welke brief moet ik nu schrijven? Voorzitter, ik maak ook gebruik van ChatGPT. Wanneer mevrouw boos is, zeggen: ChatGPT, mevrouw is boos, wat moet ik tegen haar zeggen? ChatGPT, mevrouw is boos, wil dat ik buiten slaap, wat moet ik tegen haar zeggen? Maar ik ga geen misbruik maken om elke dag brieven te schrijven naar de president. Ze is het jammer genoeg niet, anders had ik er gemerkt. Voorzitter. Heb ik pas 6 minuten gesproken, voorzitter? Ik heb nog eventjes door. Voorzitter, wanneer wij hier...
1: Maar dat is zomaar aan ChatGPT.
0: ...jaren terugkijken op dit moment, dan hoop ik niet dat wij deze begroting herinneren, voorzitter. Ik hoop dat wij de keuzes herinneren die wij vandaag hebben gemaakt. De keuzes die ervoor zorgen, voorzitter, dat Suriname rechtvaardiger en welvarender wordt. Want uiteindelijk, voorzitter... Uiteindelijk, voorzitter, zal niemand zich herinneren hoeveel pagina's deze begroting telde. Uiteindelijk, voorzitter, zal niemand zich herinneren hoeveel moties wij hebben ingediend. En uiteindelijk zal niemand zich herinneren hoeveel vergaderingen we hebben gehad. Het enige wat men gaat herinneren is of we het leven van de gewone Surinamer hebben verbeterd.
2: Ja, dank, heer voorzitter. Laat mij ook de spreker bedanken.
1: Deus Sherman, VAP.
2: Uitgifte gehad van horrorverhalen, van corruptieverhalen en allerlei andere zaken die het daglicht schuwen. En ik meen daaruit te begrijpen dat hij kennelijk heel veel informatie heeft. En als dat zo is, vraag ik hem heel beleefd om al die informatie te doen toekomen aan de justitiële autoriteiten. Wij zijn als partij, we beschermen niemand en niets. Dus als u informatie heeft, heer lid Somoharjo, ten aanzien van dit soort zaken, is mijn verzoek aan u gewoon deponeren bij de justitiële autoriteiten en laat dat verder onderzocht worden. Met dank.
3: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we bedanken de spreker. En ik ben het natuurlijk eens met lid Sharman wanneer hij zegt, als die corruptieve zaken er zijn, laten we het alsjeblieft voorleggen aan het Openbaar Ministerie. Maar dat is precies de reden waarom ik eerder heb gevraagd aan de minister van Justitie hoe het zit met de zaken die reeds zijn gedeponeerd bij de politie door LVV, door OW en waarom die units die bezig waren ermee, waarom ze zijn opgedoekt. Dat is antwoord. Dat, Ik moet antwoord en we moeten antwoord krijgen waarom. Anders heeft het geen enkel zin dat je die corruptieve zaken brengt en ze worden uiteindelijk toch niet onderzocht. Of er wordt selectief bepaald wie ze vervolgen en wie niet. En dat is precies wat we niet weten, wat we niet willen en wat we ook niet willen. Want als ik hoor dat een stichting heet De Liefde Laat Je Huilen, straks ga je horen dat er een stichting is Je Mag Niet Liegen, of een stichting Patent op de Leugen, of patent op... dat is niet wat we willen. Wat we willen, en daarom heb ik altijd moeite ermee, en daar was mijn probleem met grondconversie. Dit land is in bezit van stichtingen. Onze gronden zijn in bezit van stichtingen. En ik had het toen tijdens mijn spreekbeurt aangegeven. Bijna 7000 stichtingen. En ze hebben allemaal een stuk grond. En toen we daarmee daartegen bezwaar hebben ingediend en we hebben gezegd die wet gaat niet behandeld worden, omdat je ook geen rekening hebt gehouden met de mensen vanuit het binnenland wanneer het gaat om grondrechtenvraagstuk, maar je gaat converteren. En wat gebeurt er daarna? Die voormalige president kiest ervoor om middels een omweg hetzelfde te doen, alleen om loyalisten te accommoderen. Want die kleine man van Latour, met een 400 vierkant, laat hij het doen, maar niet die grote grondbezitters.
4: Geachte lid Atompaye, geef u toch de ruimte.
5: Dankjewel, voorzitter. En wat al die stichtingen hebben gedaan, vandaag krijgen ze 10 hectare. Ze kappen het in 5 stukjes van 2 hectare. En het wordt gelijk geconverteerd. Dat is wat ze hebben gedaan. Maar ik vind dat politiek dat ding niet wil oplossen. Lid Somohardjo heeft net als gevraagd, laten we alle stukken hebben. Laten we zien wat de regering zal doen. Want het kan gewoon niet zo doorgaan. En over grondconversie gesproken, het is aangehouden. Maar de samenleving wil is rechtszekerheid. De mensen die hebben ingediend, het kan gewoon niet anders. Die casus moeten we afhandelen. En als we die zaak hebben afgehandeld, dan moeten we uiteindelijk een beslissing nemen wat gaan we doen. Maar we kunnen niet een jaar lang blijven evalueren en mensen in onzekerheid laten. En terecht, lid Somohardjo heeft gelijk, de samenleving heeft geen behoefte aan de cijfers. Ik zeg het nog een keer, de mensen hebben behoefte aan wat hou ik over in mijn portemonnee. Wat kan ik doen na deze begrotingsbehandelen? September, mi man bij scoren, sani, mi pchi man go na scoren, mi pchi man fin scoren. Dat a samenleving wanneere. Ano disi, ano dati, dat willen de mensen horen. Dank u wel.
4: Ja, en wij gaan terug naar de spreker.
6: Dank u voorzitter, laat me bij de heer Atompaye beginnen. Ik zou helemaal met u akkoord kunnen gaan als zou blijken dat de aanvragers Surinamers waren. Maar blijkt dat 80-90% van de aanvragers stichtingen zijn met buitenlandse bestuurders. Daar heb ik een stukje meer moeite mee. Ik wil er wel samen met het parlement en met de regering erover nadenken om gronden die van de staat waar er zijn geconverteerd, de mogelijkheid om het binnen 2 jaar terug te draaien naar evaluatie. Waarom? Er zijn stukken gronden uitgegeven die en al geconverteerd, waar een brug moet komen, waar een veer moet komen. En dat kan je niet makkelijk terughalen middels een wet. Dus ik ben er wel voorstander van om een wet te maken dat gronden die zijn geconverteerd, we binnen 2 jaar kunnen terugtrekken als er zwaarwichtige redenen daarvoor zijn. Ik snap wat u zegt, heer Jones. Zoveel stichtingen. Ik snap ook wat u zegt over de justitiële autoriteit. Ik stel voor, ik heb het gevoel dat ze het heel erg druk hebben. Laten ze eerst de zaken afronden die al op hun bord ligt. LVV moet nog komen van de vorige minister. Misschien Defensie ook nog. En dan zal ik de stukken sturen die ik heb dan. Goed. De heer Salabax, u heeft het over de stichtingnamen. Ik ga ze niet nog een keer opnoemen, want het is echt... mevrouw Vreedzaam, wij hebben naar zeggen van de leiding van het ministerie geen enkele data aangetroffen. Ook op het ministerie niet. Alle computers waren leeggetrokken. Harddrives meegenomen. Muizen meegenomen. Muismapjes meegenomen. Alles meegenomen. Dus we beginnen, of de minister en de leden begint eigenlijk van nul. Maar waar er hoop is, doet geloven. En hij zal doorgaan met zijn werk, zolang de heer dat wil.
1: Goed, daar wordt dat ook gehad. Daar wordt dat ook gehad in de of uit de Nationale Assemblée. Dankjewel. Mag ik die baby krijgen? Als dat wordt gezegd, betekent, kunt u uit mijn buik gaan. We hebben dus... we hebben de DNA-leden gehoord in hun betogen. Ja, ik heb nog een paar items. Maar ik heb nog ook een, ik heb ook nog de advertenties. Maar misschien kunt u mij vertellen wat u dus vindt. Middels een app hoor. Want voetbal na altijd spant hoor. En de emoties lopen hoog op. Mijn oren maken ook erger dan. Ja, maar wat vindt u tot op dit moment van WK voetbal? Welk land maakt indruk op u? Wat zijn uw verwachtingen? Bent u tevreden? Amma Messi light drie ballen uit. Rick de Meikara zei. De Messi fans zijn helemaal dol. Helemaal in hun sas. En men gaat gelijk vergelijkingen maken met Ronaldo als wat dingen een strie is. En daar hoor ik allerlei verhalen over. Daar moet de trainer Ronaldo op de bank zetten. Ook allerlei discussies over de zware overtreding van Messi. Die aan trappen, maar baggen van achteren. En hij heeft niet eens een kaart daarvoor gehad. Oké, Koesje bespreekt al deze dingen in WK Insight. Maar wat zijn uw bevindingen? Ik moet wel zeggen, dat blijft in today mijn missie. En ik weet niet eens wie straks tegen elkaar uitkomen. Dat moet ik even piepen. Ik weet wel dat vanavond Brazilië zal spelen tegen Haiti. En de wedstrijd begint om 9:30, hè, Surinaamse tijd. Laat me u precies vertellen, want ik heb al de dingen. Je hoeft niet voor me te sturen hoor. Dat is er allemaal begin zijn schema. Ik heb het schema vlak hier bij me. Dus ik kan u vertellen dat op dit moment. Nee, niet op dit moment. Hoe laat is het? 3:15. Dus u ziet straks om. Om 4:00 straks. Komen de Amerikanen uit. Isabel Temp hoeft maar het begin, de eerste wedstrijd. Zij komen uit de Verenigde Staten tegen Australië om 4:00. En eerder hebben we gekeken naar de wedstrijd de Verenigde Staten tegen Paraguay. De mannen van Paraguay. En nu komen ze uit tegen Australië. En dat tegen 7:00 hebben we Schotland-Marokko. Schotland tegen Marokko. En tegen 9:30 Brazilië-Haiti. En 1:00 in de ochtend Turkije-Paraguay. En morgen om 2:00 Nederland-Zweden. En om 5:00 Duitsland-Ivoorkust. Dus spaanpreidrappen. Maar ook de wedstrijd om 9:00 morgen Ecuador-Curaçao. En 1:00 in de ochtend, dus eigenlijk zaterdag op zondag Tunesië-Japan. En verder worden dus afgewerkt. Je zult nog eens opzijden met dat. Paraguayanen. Ah, mijn god. Ja, 17 brieven. Ja, ik weet het. Maar wat zijn uw bevindingen, man? Of jullie vinden dat aan je spijt is? Sommige mensen, maar dat zijn het niet echte voetbalkenners of liefhebbers. Die mannen beginnen te kijken tijdens de volgende ronde. De mannen lukken af voor ronde, waardoor ze de aansluiting niet goed kunnen vinden. Bij elke wedstrijd waardoor BT niet plaats heeft gevonden, denk ik eraan hoe u zeer ik mij irriteer dat u geen BT heeft gehouden. Kort gezegd, interessante week, maar geen BTRB maakt het bitter. You'll get over it. It's just a matter of time. Goedemiddag. Waar kan ik het WK-boekje kopen? Nou, in alle winkels, denk ik. Overal verkrijgbaar, toch? Vraag me niet wat de prijs is. Moet ik even vragen. Is het 200? Of?
7: Dat staat gestikeld
1: voor je. Dat staat voor je, oké. Hij moet het hebben om het goed te kunnen volgen. Limbo. Wat mij opvalt is dat veel invallers doelpunten scoren. Ja, misschien zijn de dodelijke machines op de bank. Cliff Marokko heeft een heel goede indruk op me gemaakt. Ze hebben fantastisch gespeeld in de wedstrijd tegen Brazilië. Vanaf de 8e finale gaat het spannend worden. Nee, het is al spannend. Marokko is nummer 4 geëindigd tijdens WK 2022. Dus don't underestimate. Limbo, als je wil weten wie Miss ChatGPT is, luister elke ochtend naar radio. Dan zal je zelf begrijpen wat Bronto bedoelt. Radio 89.3. Hoe werkt ze daar? Dit is verschrikkelijk, meneer Limbo. Met die boeven, de buitenlandse studenten moeten niet met hun paspoort en hun belangrijke spullen lopen in hun tas. Doe een beroep op Salim. Omdat de Nederlandse studenten beroofd is door mannen op bromfiets aan de nieuwe grondweg, meldt Waterkant. Goedemiddag tot Earl van Noord. Ik zou graag een debat tussen Noor Mohammed en Sang over de kwestie van het Hoge Huisraad willen hebben. Ik weet niet of dat nuttig is hoor, want ik weet niet of we daar iets aan zullen hebben. Belangrijk is, laat mij achter de schermen gaan praten en lobbyen als het moet om een oplossing te vinden. En als men al daarmee bezig is, Earl, zit ik niet op een debat te wachten hoor. Mensen in de vorige regering kunnen niet meer die nyang maken. Ze hebben hun mensen daar. Wanneer gaat Brunswijk naar het buitenland op reis? Want er staat dat sinds 14 juli 2020... hij niet langer internationaal gezocht wordt via Interpol. Ja. ChatGPT schrijft brieven. Vandaar dat die mevrouw zoveel brieven naar de president kan schrijven. Natuurlijk weet ik wie dat. Ik heb over dat ding gesproken gisteren, dus ik weet wie jij bedoelt, maar je moet ook een stukje sarcasme begrijpen, toch? De veteranen willen voetballen, Limbo. Black Boy en de voorzitter van de Veteranenbond hebben iets gemeen en brengen de gemeenschap in nadeel. Lim, even wat anders. Ik ben al 15 jaar gescheiden. Toch als ik een uittreksel maak, dan is mijn status gescheiden. Ik heb daar moeite mee. Kan ik mijn ongehuwde status niet opeisen of tenminste de keus maken? Kan je een kopstuk van Binnenlandse Zaken de Natie hiervan uitnodigen? Ik wil niet mijn hele leven lang aan een scheiding herinnerd worden. En dan nog ook op een officieel stuk. Help AUB. Dit is een terechte opmerking. Dat is misschien Jamal dat je hier met iemand over kan praten. No? Hoort hij me? Ik ga het bericht voor hem sturen. Zo kom je op items daar. Eigenlijk moet Wim Tagazan zoals Nita zei. Die man steel je items gewoon. Je leest het allemaal in een artikel. Maar ja, het mag hoor. Niemand heeft monopolie. Maar het is een... die man zegt, ik ben al 15 jaar gescheiden. Toch, daar mag ik wat uittreksel. Dat is een status gescheiden. Ik heb daar moeite mee. Kan ik mijn ongehuwde status niet opeisen? Of tenminste een keus maken? Een kopstuk van Bisa AUB hierover uitnodigen. Ik wil niet mijn hele leven lang achtervolgd worden, ik eens gescheiden. En dan nog ook op officieel stuk. I like it. En Suriname is Starlink nog niet officieel actief, maar het wordt wel gezien als een belangrijke oplossing voor het binnenland. Vele dorpen hebben nog steeds geen stabiel internet, waardoor afstandsonderwijs moeilijk blijft. Met satellietinternet zoals Starlink kunnen scholen in de afgelegen gebieden eindelijk continu online lessen volgen en digitale leermiddelen gebruiken. Vraag maar aan Emmanuel Schiek. Oké. Limbo kunnen ze bij Italië dat werk niet gewoon geven, dat is aan ba. Ik denk het niet hoor. Goedemiddag Limburg. Ja, goedemiddag. Ik groet alleen. Iemand zegt, de man moet dat weer trouwen. Nou, zo makkelijk is het niet hoor. Trump, president van de VS, heeft alles verpest. Waarom mogen mensen van derde wereldlanden niet naar WK in de Verenigde Staten? Ja. Trump is Trump, hè. Nou, misschien dat ik... die mevrouw zegt... Iemand zegt hier... Je bent toch gescheiden? Wat zou je moeten zeggen? Is een vraag voor Tigri in rechtop. Hi, mevrouw, is dat jouw Chirmi? Ik zal uw app voor Tigri sturen, hoor. Mevrouw Huisden, mevrouw Huisden. Maar hij blijft dan maar als gescheiden man door het leven. Zal hij moeten gaan, helaas. Nou, ik zie dat de mensen niet echt ook hebben gereageerd op... Laat me Bonjo vragen wie die persoon is die... want we maar zijn wat heb je, ja. En je weet, Bonjo kent mensen hun tori. Sommige dingen moet je aan hem vragen. Bonjo, je bent toch een bemoeizuchtige jongen. Je dikt toch overal. Wie is de persoon die zich heeft vergrepen aan... Ik heb begrepen Ede S. Ik, ja, jij niet. Mm-hmm. Wie is dat? Namaladi. Ja, maar jij niet. Ik luister naar je gewoon naar je. Oké. Okay. Maar is dat niet gewoon iemand anders met zo'n... Want meer, ja, want tweede limbo te gewoon maar. Sanantaki, me kwam poko van, man. Maar de maasro dan, man. Oh. Ja, het kan. Het kan. Abon. Oh ja, ja, ik heb het gemerkt. Ik kreeg een paar apps. Oké, broeder. Kom je vanavond 9:30 bij ons bij Brajon Tigaiti? I was wondering was on if look up play. Abon, oké, liters. Ja, nou, hij heeft het bevestigd dat na maar dat hij. Maar goed, voorzichtig, ja, want. Tegenwoordig is dat weer maar. De mekara maar lembo. Maar nog meer, hè? Gewoon de mekara maar lembo. Omdat dat maar een trak. Maar een echte fan voor lembo. Dat maybe een kara maar lembo. De van maar dat gooit de voordeel. Dat de meest goed lembo. Je denkt naar mij, terwijl dat man. Dus Mideki, wij gaan naar, eigenlijk wil ik weer naar DNA, maar ik heb ook andere items, zoals mevrouw Dundas en, ja meneer, ja hij is DNA, van meneer Asabina. Doe Asabina of nee? We hadden vanmorgen een live met Damaru. Je weet, Damaru is directeur van NIS. Komt nog allemaal Damaru, ja, want ik ben een scheiding. Damaru is de zanger. Hij is de man van, ik heb een tuintje in mijn haar, is alleen voor jou. Is er een traan van jou. Maar dat is Damaru. De directeur van NIS is Dino Kantenburg. Ja, dus dat is een komica scheiding, dat hij. Onderscheid, dat hij. En Damaru na Drico Funes, Nadino, meneer Kantenburg. En we hebben een uitgebreide reportage. Ik weet niet of die reportage al op YouTube is. Ik heb begrepen van wel. Amacharo, Amacharo boys, migo, te onder de stoer en nest, te onder de toilet. Dames en heren, alle de camera. Geef een moment, Amacharo, mago tapa in de heer Vliering. Maar volgens mij Jamal weiger, want hij zou moeten klimmen en hangen over dingen. Maar in ieder geval, we hebben dus een goede rondleiding gehad van de NIS-directeur. Overigens, er zijn ook plannen om de naam volgens mij te veranderen naar Anthony Nesty Stadion. Nu is het National Indoor of Nesty Indoor Stadion, iets in die zin. Dat zei hij me eerder ook in een takkie. Maar we hebben van die hele live ongeveer 6 minuten, zie ik hier, heb ik gehad. Een fragment van 6 minuten uit de live. Met Dino Kantenburg, de directeur daar bij NIS. En hij zegt, whatever happens, ik zal ervoor zorgen dat Wantra Winti Ewai No na NIS. Hoi Spang.
7: Ja, kijk, ik zie heel veel mensen reageren op social media, Tibi Pod NIS. Ik heb comments gelezen van ja, die man is respectloos bezig, want de plek heeft geen NIS meer. Begreep je? Maar als ik naar KKF, ik denk wat uitrecht, ze drap je niet staan, dan noem je het Nationaal Indoor Sportal. Dus ik heb gezegd, laten we het uiteindelijk veranderen, bij allemaal moest veranderen. Je verstaan, en. Ik heb ook weer gelezen, zang de speel was, maar dat ook toe van ja, maar dan wins in deze, wins, corrigeren, wat voor toegevoegde waarde zou dat hebben voor de plek. Maar soms moet je de mensen geven wat ze toebehoren. Ja. En we moeten niet gaan onderschatten, de naam Anthony Nesty is een heel grote naam in het buitenland. En in de toekomst, in voorschrift, briefing, wat grote fondsen, onze landen, in het buitenland, foe, ondersteun me, denk dat je met de naam waar Anthony Nesty geschreven staat door Opoboros Nelgi Uno.
8: Ja.
7: Dus de praktisch zal het in de toekomst heel veel van NIS gaan betekenen. En los daarvan, die man is een legend aan mijn liberté, Oesaf, aan mijn geschiedenis. Dus een koe voor eeuwig aan mijn werkelijke naam op papier.
8: Ja. Dus eigenlijk aan officieel staan, Odeo. Uiteindelijk Anthony Nesty Sportal.
7: Anthony Nesty Sportal. Nu is het nog in een volksbond.
8: Mm.
7: Ja, ik heb wel vernomen dat ik een beschikking deed, maar ik heb het nogmaals tegen Purama uitreksel, een bedrijfsregister, drapje allemaal nog corrigeren. En dan aan papieren dat je doet business.
8: Maar hoe lang zit je al aan? Want eigenlijk ben je een derde moest.
7: Ik ben nu, we gaan richten 4 maanden.
8: Mm, ja. 4 maanden. En wat heeft u in die 4 maanden? Ja, het is weliswaar een korte periode, mijn begrip. Maar wat heeft in die 4 maanden kunnen betekenen?
7: Nou, in die 4 maanden zijn we administratief elke dag bezig. Omdat een eigenlijk voedraai, vooral in feiko Abrawa, staatsinstantie. Niet eens iets van de staat, maar als je bijvoorbeeld sponsor gaat zoeken bij staatsolie. Of ik zeg een telezuur. Dat van die grote bedrijven hebben ze documenten nodig. De Mawasabi jaarverslagen. De Mawasabi zijn inkomsten, zijn uitgaven. Dus alle de zaken dat die UNO probeert, voel ik in orde. Je begrijpt. En ik heb ook gezegd dat de statuten herzien moeten worden. Want door de jaren heen, de statuten niet overeen moren naar een realiteit. Vooral if you want to work. Je verstaan. Dus dat is waarmee we dagelijks bezig zijn. We zijn ook bezig met de huisregels, strategische plannen om zonder een volle agenda toch inkomsten te creëren voor Nesco Abi toch een extra inkomsten.
8: Bij de inauguratie weten we dat we een key investering doen in Nes. Dat enkele zaken zijn, ze hebben het weer opgeknapt, die maar investeren, die maar mee kapresie mooi. Wat is daarvan overgebleven?
7: Nou, jij bent zelf op locatie, je bent journalist. Ik zou zeggen, doe je werk. Isabita, je bent van mij vrij om overal te lopen en te bezichtigen. Dat is een vind ik antwoord op een vraag.
8: Ja, normaal is het WhatsApp. Drie keer toetak, want...
7: Nee, kijk, ja toch, er zijn natuurlijk, er is gerenoveerd, maar... Als alles terug te zien is, is een vraag.
8: Ja.
7: Maar renovatie vindt de plaats. Maar dit is de plek nu na een jaar. Nes ziet er altijd mooi uit wanneer er een feest hier is. Sabi, en precies daar is het in die jaren misgegaan. Het is een stichting.
8: Mm-hmm.
7: Ja, Nes is een stichting. Nes na wa. Alsa ook is hier. Voor de Chinese ambassade, je begrijpt, maar mijn vader onder een nummer stichting. En wat er dan in het verleden zo vaak is gebeurd, is dat instanties me gebruiken voor Asana
8: om
7: het gratis te krijgen, Amanawa stichting, je begrijpt. Dus er worden zo vaak verzoekjes gedaan voor kies aplekkelijk gratis. Maar dan zit je met onderhoudwerkzaamheden. Je zit ook met personeel. Zang een moest doen als schoonmaakbaka, zo'n evenement. Maar als alle bedrijven een goal voor actiekort, die ondanks een prijs nog voeren, dan ben ik van... Voor wat op een prijs is. Dus ik weet het niet. In de toekomst zullen er heel veel dingen veranderd worden. Ik weet nu ook al dat heel veel mensen ook ontevreden zullen worden, maar uiteindelijk gaat het om Nes. Ja toch, aan mijn focus is de plek weer opknappen, maar als ik door naar mijn systeem, voor nu dan, hoe kan dat door?
8: Maar ik kwam in berekening wat Nes nodig heeft op maandbasis, hoe survive of althans om de plek operationeel te houden.
7: Kijk, het gaat niet alleen om maandbasis. Het gaat om de plek weer representatief te maken, zodat organisaties weer naar hier komen. Dus wat we hebben gedaan de afgelopen periode, zijn er ook heel veel ondernemers gekomen voor check, voor demang, offerte, met wie wij het best kunnen werken. Maar geloof me, het zit aan de hoge kant. Even Luku, je hebt daar net gesproken over afvloer. Even goede bedragen voor afvloer, want je denkt dat boy. Maar ondanks dat eigenlijk niet afgeloofd dat je het kan, het enige wat er moet gaan gebeuren is een ondersteuning voor Suriname. Vandaar dat ik het ook zeg, Suriname, we gaan het samen moeten doen. Een bedrijfsleven, te begrijpen toch, een diaspora, de mensen in het buitenland, Nederland, ja die kijken, we gaan het samen moeten doen. En een methode die bezig, wat op agenda staat is om te komen met een teleton.
8: Uh-huh.
7: Van het jaar gaan wij voor het eerst onze eigen festival introduceren, Alana Wang Festival. We beginnen van het jaar met een tweedaagse festival. En het doen voor een festival net om geld te genereren voor potinkas, voor toch een oma bigger doet zang een oma doet voorschrijven. Want als je gaat wachten op boekingen, dan
8: ja, aanhoudelijk.
1: En dat zei Damaru. Nou, je moet hem dat meegeven. Hij doet zijn uiterste best om daar nieuw leven in te blazen. Dat is niet makkelijk. Ik heb net begrepen van er is veel werk aan de winkel. Dus ik hoop dat het hem lukt hoor. Als hij daar directeur af is, moet hij toch met een satisfied gevoel kunnen zeggen van ai, al die veranderingen en die aanpassingen die gepleegd zijn, daar heb ik leiding aan gegeven aan dat proces. Maar goed, hij is een man die kan move, dus ik geloof best wel dat het goed komt. En ik maak zelf ook de fout om te zeggen Damaru. Terwijl ik aan het begin zei, Damaru is de zanger. De directeur is Dino Kantenburg. En ik heb alle vertrouwen in dat de directeur de zaak daar in goede banen zal weten te leiden. Er is BT, mensen. En we gaan naar de advertenties. We gaan naar de advertenties. Er zijn nogal wat. Dus we gaan het splitsen in twee delen. Anders zijn ze in één hap. Er zijn nog twee bij, dacht ik. De IBS die heeft weliswaar ook... Wiens van den Kotu is de net, hè? Maar de IBS heeft een bericht. En de andere adverteerders. Uw onverdeelde aandacht. Ga niet weg, we zijn er zo.
9: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Paramaribo. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met onderhoudswerkzaamheden in het distributienetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op maandag 22 juni 2026 tussen 8:30 in de ochtend en 1:00 in de middag. Geheel Andromedastraat en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 1:00 worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
10: Ça va bien, Anouale. Your music agency presents live op zaterdag 27 juni. Kassa in het Live Entertainment Center. In het voorprogramma Live Sessions en Casimax House Band. Supported by DJ Gilly Gonzalez. Kom je uitleven op zaterdag 27 juni in het Live Entertainment Center op live muziek van Kassa.

0: money gym. Baya me beji chami gonna carry transfer Western Union make me go take me chin gebroken.
1: Vrouw, letja bakoku. Heb je ook een Western Union? Unaf gozofare?
0: Nee, me wan gonna carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
1: Misugru skrati, als we net hier om de hoek gaan.
0: Unaf verstang in verstand dat me no wani.
1: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Da essentie, odorobaka.
0: Isap sang, doe zei wani.
1: Mi popchi. A city, eh?
0: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, then nap dollar. Mi chis mi mambi ji euro da de wan konjim SRD.
1: Then a euro.
0: Ma no Hollands in verstand. Then no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jong a jiang ting fun.
1: Okay, dan mo chari ga wan trawan.
0: Nee, ek foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Wan drape me chis mi euro. Altijd.
1: Maar dan hoe dan? Laat je een euro die wala toe. You go taking. En you tak dif you one doro. Dif me no doro.
0: Stop teka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din. Je pa juroso.
1: Zo mijn

0: God's Prophetic Gospel Show. Op zaterdag 20 juni 2026. Ja, morgen dus hebben we een grote straatverkoop voor de deur van Chess Apparel uit Spanhoek. In verband met Vaderdag. Stuntprijzen, speciale acties. Voorbeeld, Bijbel in gewone taal. Normale prijs 400. Actieprijs 250. Uw voordeel 150. Geef uw man, geef uw vader een Bijbel cadeau. Want bij aankoop van een Bijbel, ja, grote letters, of van een tongen of Nederlands, krijgt u geheel gratis cadeau. Een t-shirt, een trui van Chess Apparel. Je moet erbij zijn.
1: Een eigen huis, perceel of plannen voor een renovatie? DSB helpt u op weg. De DSB Hypotheekkaravaan staat op zaterdag 20 juni bij DSB Quatta van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags. Kom langs voor persoonlijk advies, het indienen van uw hypotheekaanvraag, financiering voor een woning of perceel, renovatieplannen en alles rondom hypotheken. Profiteer bovendien van scherpe hypotheekrentes vanaf slechts 7%. Loop binnen met uw vragen en vertrek met een concreet plan. De DSB Hypotheekkaravaan. Zaterdag 20 juni van 10 uur 's morgens tot 2 uur 's middags bij DSB Quatta. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: Helemaal, dankjewel, Mr. Von Zeggen. Wij laten een mevrouw horen die trekker is van een beweging op Houtuin. Je weet dat de mensen op Houtuin bezorgd zijn. De Mantaki, er is daar een bedrijf. De mensen hebben gisteren samen met andere buurtbewoners een petitie ingediend bij de Nationale Assemblée. Vanwege de giftige stoffen die vrijkomen van het bedrijf. En mevrouw Jacinta Dundas Jongalok, die heeft het een en ander, want wij waren niet aanwezig bij de indiening van de petitie. Maar men heeft ons wel eerder gevraagd om aandacht aan te besteden. En we laten nu dit vraaggesprek horen met mevrouw, nogmaals de naam, mevrouw Jacinta Dundas Ongalok. De mensen van Houtuin dus zeggen van, wij gaan dit niet over ons heen laten komen. En we hebben iets aangeboden aan de Nationale Assemblée. Maar wij laten de gemeenschap wel verder weten wat er te gebeuren staat.
3: De bewoners van Houtuin, Nieuwegrond, Dijkveld en Oud-Namibo hebben dus een petitie ingediend bij DNA gisteren. Omdat wij hun aandacht vragen voor het feit dat het bedrijf Halliburton en zijn Surinaamse counterpart Covid-Steam van plan zijn een werkplaats en een opslagruimte of een opslagplaats voor radioactief materiaal te gaan bevestigen midden in een woonwijk. Het gebied waar ze dat willen doen is bewoond en radioactief materiaal is heel erg gevaarlijk. Als het bijvoorbeeld op een of andere manier op de grond komt, de grond, je erf, de aarde komt, dan kan het dus doorsijpelen en de grond, maar ook vooral het grondwater dat in onze bodem is, kan dan gecontamineerd worden. Dat betekent dat het niet meer veilig is voor mensen en dieren om te gebruiken. En dat is dus een groot risico om te nemen. En wij van de buurtbewoners en met ons andere mensen van andere buurten hoor, die geven dus aan dat dat we dat niet moeten doen. We moeten dat risico niet nemen. Misschien moet ik even zeggen dat dit materiaal nodig is in de olie- en gasindustrie. Om bijvoorbeeld, om te zien in de bodem waar die olie precies zit. En wij als burgers zeggen, we zijn daar niet tegen, we zijn niet tegen ontwikkeling. Maar we moeten het wel op zodanige manier doen dat die mensen die moeten gaan genieten van die resultaten van die ontwikkeling, er van kunnen genieten, alle in goede gezondheid. Het heeft geen zin dat wij dit doen en dat ons milieu en onze mensen ziek worden. Dus daarom hebben we dus de petitie aangeboden aan het parlement. Want zoals we allemaal weten, zij zijn daar omdat wij ze hebben gekozen. Omdat ze ons hebben beloofd, ze hebben zich gecommitteerd eraan dat ze onze belangen zouden dienen. En wat is het grootste belang dat een mens heeft? En dat is echt wel de gezondheid. Dus we hebben het ingediend en ze ook heel duidelijk aangegeven wat onze bezorgdheden zijn, maar ook wat onze verwachtingen zijn van onze volksvertegenwoordigers. Ja, dus vandaar dat we dus de petitie hebben aangeboden. We zullen het niet alleen maar aanbieden aan DNA, maar we zullen het ook aanbieden, het is ook gericht aan de president, aan de minister van Oil and Gas, aan de minister van Volksgezondheid, de nieuwe naam, maar aan de minister die belast is met volksgezondheid en natuurlijk ook aan de DC en het NMA zelf. We maken ons heel erg ongerust erover en het wordt alleen maar, die onrust wordt alleen maar meer aangewakkerd als we onze minister van Oil and Gas iedere keer horen zeggen dat het allemaal veilig is en het allemaal wel goed zal gaan. En in principe ervaren wij dat als we zijn, eigenlijk vertelt de minister hetzelfde verhaal als Halliburton. En door dat steeds te doen, beginnen we steeds meer te twijfelen aan waar de minister zijn prioriteiten zijn, toch? We vragen ons af, want het verhaaltje is precies als dat van dat bedrijf. En wij als burgers hebben een informatiesessie bijgewoond die door het bedrijf is gefaciliteerd. En we hebben ze hele directe, kritische vragen gesteld. En er was of geen antwoord, of het antwoord sloeg eigenlijk op niks en was niet correct. En we hebben ze daarbij ook gezegd, wij gaan niet akkoord hiermee, want er is geen garantie dat wij veilig zijn en wij willen het risico niet lopen. De minister stelt iedere keer, het is veilig, want het wordt al 40 jaar in Suriname gedaan. Wij zeggen, laat ons dat zien. In die 40 jaren heb je, nemen wij aan en we verwachten dat je hebt gemonitord, je hebt resultaten bevestigd bij de monitoring van, is er sprake van uitstraling in de grond, wat betreft de grond, is er sprake van uitstraling voor wat betreft de mensen in de omgeving van waar het al 40 jaar wordt gedaan, heb je gezien dat het hun gezondheid heeft aangetast, heb je gezien dat het de bodem heeft aangetast, hoe vaak heb je het gedaan, de metingen, wie heeft de metingen gedaan, gaat het om mensen die deskundig zijn om dat te doen, en dan kan je een case maken voor het is gezond, het is veilig. Maar de minister stelt het en hij zegt het wordt via volgens internationale normen gedaan. Maar wanneer wij ons advies krijgen van mensen die in dit veld werken, dan zeggen ze ons dat de belangrijkste norm die internationaal wordt aangehouden is dat deze spullen zo ver als mogelijk van de bewoonde gebieden moeten blijven, omdat het gevaar groot is. Dus we willen de minister eigenlijk zelfs uitnodigen dat hij naar onze resort komt en ons uitlegt waarom en op basis waarvan hij stelt, en hij zegt het iedere keer, hij stelt dat dit veilig is. Want veiligheid op papier is niet hetzelfde als veiligheid in de praktijk. We hebben in onze petitie aangegeven dat wij als Surinamers, en als je kijkt naar de hulpdiensten die er zijn, wij zijn niet ready om calamiteiten voor wat betreft radioactief materiaal, om dat goed op te vangen. We zijn niet eens ready om het echt te voorkomen, want we nemen nu alles aan wat het bedrijf zegt. En het bedrijf, u mag het opzoeken, uw luisteraars mogen het opzoeken, het heet Halliburton. Het is een van de meest beruchte Amerikaanse bedrijven in deze branche. We kunnen zo'n lijst van 13 tot 20 calamiteiten noemen. Die vind je ook gewoon op internet. Er zijn rechtszaken geweest tegen dit bedrijf. En de mensen hebben die rechtszaken gewonnen. Dat betekent dat de beschuldigingen naar het bedrijf, het adres van het bedrijf, dat werkelijk gegrond waren. En dan kom je en dan zeg je, het is allemaal goed. En onze minister, die onze belangen moet dienen, die gaat gewoon mee en zegt, oké, het is goed, het staat op papier. Dus wij vragen ons eigenlijk af, waar is die minister mee bezig? Waar heeft hij die informatie vandaan? En ik hoop niet dat ze antwoord is, hij heeft het van het bedrijf. We moeten dit doen. Waar we ons nog meer zorgen over maken, is dat de minister ook zegt of doorschepelt van, weet je, er zijn investeringen geweest. Geen enkel bedrijf mag boven, geen enkel onderneming mag boven de wet staan. Je dient eerst een vergunning aan te vragen. Je dient die vergunning te hebben gekregen. Het moet je toegewezen worden. Dat betekent dat je alle standaarden heb, criteria heb voldaan. En dan kan je investeren.
2: Goed, dankjewel mevrouw Jacinta Dundas voor de toelichting hierop. En we blijven nog even bij, ik wil deze dingen toch wel even afmaken. Want we hebben ook een zeer belangrijk gesprek gehad met de heer John Codrington. Hij is voorzitter van de patiëntenorganisatie Sickle Cell. En hij heeft in het kader van Wereldziekenhuisdag vandaag een reactie aan ons gegeven. Een korte reactie. En we willen dat ook met u delen in deze BT. Oeps.
4: Sikkelcellen is een ziekte die te maken heeft met de rode bloedcellen die in ons lichaam zijn. En de rode bloedcellen die zorgen voor zuurstoftransport door ons lichaam. Dus eigenlijk om te overleven heeft iedereen zuurstof nodig. En dat wordt gedaan door de rode bloedcellen die in ons lichaam zijn. Nou, bij mensen die sikkelcellen hebben, zijn die, is de vorm van zo'n bloedcel niet meer helemaal rond. En dan heeft hij dus een sikkelvorm. En ten gevolge daarvan kunnen ze dus verstoppingen veroorzaken in het lichaam op alle plekken. In de hersenen, in de lever, in de botten, noem maar op, overal waar bloed komt. Dus dat is een beetje sikkelcellen, een afwijking van de rode bloedcellen die complicaties met zich teweeg brengt, waar mensen eventueel ook nog aan in ernstige gevallen kunnen komen te overlijden. En het is genetisch, dus het is overdraagbaar. Je krijgt het via de geboorte van moeder op kind of vader op kind of van beide kanten. Ja, de ziekte is al honderden jaren bekend, omdat het dus iets is wat aangeboren is. En het is een ziekte die voornamelijk voorkwam in gebieden waar malaria heerste. En via de slavenhandel in principe, de mensen die uit Afrika kwamen, die hadden sikkelcellen. Dus als je bedenkt wanneer meer dan 400 jaar geleden, bij de aanvang van de slavenhandel, zijn dus de mensen op die manier in Suriname terechtgekomen. Dus we zien in ieder geval dat het sikkelcellen voornamelijk iets is van wat we noemen het negroïde ras, van mensen die Afrikaans van Afrikaanse komaf zijn. En ik moet zeggen, helaas, als je dus ook bekijkt hoe lang geleden dat geweest is, dat het bekend moet zijn geweest, dan is het bijna verdrietig om te weten dat we nu pas op het punt staan om te praten over het genezen van sikkelcellen. Maar we zijn zover

0: Heer Codrington, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, laat me dit ervan zeggen. Vroeger werden die mensen, als ze onbehandeld waren, stierven ze vaak voor hun 14e. Nu met de jaren zijn de zaken een beetje verbeterd en weten we dat we moeten letten op voldoende vocht bij de mensen en dat ze dus ook bepaalde medicaties, zoals het in de gaten houden van infecties bij die mensen. En blijkt dat naarmate de jaren zijn gevorderd en wij meer en meer wisten over sikkelcellen, dat de mensen nu zeker rond de 50 en misschien zelfs 60 kunnen worden.
0: Is deze ziekte te genezen?
1: We dachten vroeger dat het niet te genezen was, omdat het erfelijk is. Je wordt ermee geboren. Je krijgt het niet ergens midden in je bestaan. Maar de doorbraak is zeer recentelijk, de afgelopen jaren, dat sikkelcellen te genezen is door middel van een beenmergtransplantatie. Dus een stamceltransplantatie wordt dat genoemd. Het was heel duur een paar jaren geleden. Zo'n behandeling kostte $2 miljoen. En de bedragen zijn nu inmiddels zo ver gedaald dat we weten dat in India bijvoorbeeld dit soort operaties voor $20.000 per operatie kunnen gebeuren. Maar voor Suriname is het nog steeds wel een ver van mijn bed zo. En dat is wat wij als patiëntenvereniging voor gaan om te zorgen dat binnen niet te lange tijd we ook deze operaties in Suriname kunnen doen.
0: Misschien kunt u ons nader uitleggen hoe zo'n sikkelcel aanval eruit ziet of wat zijn de ziektebeelden, hoe uit sikkelcellen zich?
1: Nou, het uitzicht door heel veel pijnen. Ik leg die al uit, de rode bloedcellen die hebben een afwijkende vorm in het lichaam van de mensen die sikkelcellen hebben. En door die afwijkende vorm, het is dus een vorm van een sikkel, krijg je dat die rode bloedcellen aan elkaar gaan haken en daardoor verstoppingen veroorzaken in de bloedbaan. En die verstoppingen die kun je dus overal hebben, die kun je hebben in de hersenen, je kunt het hebben in alle delen van het lichaam, in de botten en dat is in principe zoals het zich uit. En het zijn immense pijnen, heel erge pijnen die de mensen hebben. En ze moeten dus behandeld worden, soms met pijnstillers, sterke pijnstillers. Maar het is ook zo dat ze ook bijvoorbeeld bloedtransfusies nodig hebben soms. Want de rode bloedcellen die breken af, waardoor de salie omlaag gaat. Dus vandaar dat we praten over sikkelcelanemie. Het is een verlaging van het hemoglobinegehalte. En die kun je alleen maar behalen door de mensen ook, wanneer dat gebeurt, een bloedtransfusie te geven.
0: Wanneer kan deze ziekte fataal zijn?
1: Nou, eigenlijk weet je het niet precies, hè. Dus bij sterke verwaarlozing, mensen die bijvoorbeeld een van de dingen die mensen met sikkelcellen moeten doen, dat is ervoor zorgen dat ze veel drinken. Dus mensen die verwaarloosd worden, niet goed eten, want je hebt ook de nodige bouwstoffen nodig, die zetten zichzelf op een punt dat die verstoppingen die ontstaan dus fataal kunnen verlopen. Maar we weten ook dat door die verstoppingen er orgaanschade plaatsvindt. Dus overal waar zo'n verstopping plaatsvindt, als het nou in de lever is, dan sterft die lever langzaam af. In de nieren, in de longen kun je verstoppingen krijgen, maar ook in de hersenen. Dus deze mensen kunnen een herseninfarct krijgen, maar ze kunnen dus ook bijvoorbeeld in de ogen, dat ze blind kunnen worden door het hebben van sikkelcellen. Het zijn allemaal natuurlijk hele erge dingen als ik het zo breng. Maar het leven van zo'n patiënt gaat niet alleen maar door een hel. Het zijn mensen die een normaal leven kunnen leiden als ze zich houden aan de leefregels van voldoende drinken, letten op goede voeding en letten op verschillen van temperatuur. Ze mogen niet te snel van koud naar warm gaan. Als ze naar Cola Creek gaan en ze springen in het koude water, dan moeten ze zorgen dat ze, als ze eruit komen, snel afdrogen. Dus er zijn een aantal leefregels die kunnen maken dat mensen daardoor minder klachten hebben.
0: En ik heb het misschien een beetje gemist, maar is deze ziekte besmettelijk of overdraagbaar?
1: Nee, het is niet besmettelijk, het is geen besmettelijke ziekte, absoluut niet. Het is iets wat je overerft. Het is net als wanneer je kroeshaar hebt en dan geef je kroeshaar.

0: Daardoor aan je kinderen. Dit zo moet je sikkelcellen ook zien. Het zit bij de, en daarom heb ik gezegd, het is in Suriname binnengekomen vanuit de Afrikaanse route. En het was iets wat voornamelijk aanwezig was bij mensen van Afrikaanse komaf. En wij zeggen dat Kriolen, maar ook Douglas, iedereen die een beetje Afrikaans bloed heeft, die kan dus sikkelcellen hebben. En op die manier krijg je dat. Dus als je vader en je moeder geen sikkelcel hebben, dan kun jij ook geen sikkelcel krijgen.
1: Heer Koudrik, dan ik denk dat we het hierop kunnen houden.
0: Nou, ik wil aangeven dat we dus wat activiteiten hebben als patiëntenvereniging. Als men dus op het onafhankelijkheidsplein gaat, dan zal men zien dat het paleis rood gekleurd is door de spotjes die erop zijn gericht. En dat is dat staat allemaal in het teken van Wereld Sikkelcellendag. Rood is de kleur van bloed. En daarom is het paleis dus rood gekleurd voor de komende 3 dagen. Hiervoor hebben we dus de medewerking gehad van het kabinet van de president, waar wij ze als patiëntenvereniging heel erg dankbaar voor zijn. Maar we hebben ook een aantal sociale activiteiten. En dat is dat we de mensen helpen om ook in de sociale nood te ledigen. Dus we hebben onder andere een overhandiging van een bromfiets aan iemand die ten gevolge van zijn ziekte eigenlijk heel moeilijk zich kan verplaatsen. Hij kan wel een bromfiets rijden en hij wil zo een bromfiets hebben omdat hij dan wat klusjes kan doen. Dat is wat we geregeld hebben. Een moeder of een oma die de zorg had van 5 kinderen die allemaal sikkelcellen hadden of hebben, die hebben we dus ook bedacht en die wilde graag, omdat ze ook afspraken met de dokter moet maken en op tijd een aantal zaken moet regelen, die krijgt van ons een mobiele telefoon. Dus op die manier proberen wij als patiëntenvereniging niet alleen te kijken naar de dingen die te maken hebben met medicijnen en noem maar op. Want het leven is niet alleen een kwestie van het afwezen zijn van ziekte, maar het totaal eromheen. En wij zorgen als patiëntenvereniging dat de kwaliteit van het leven in zijn totaliteit wordt benaderd.
2: Ja, onze goede vriend Dr. John Codrington is voorzitter van de organisatie Sikkelcellen. Of organisatie Sikkelcel, beter gezegd. En dan beëindigen we deze baganatorie door u te laten horen wat we u beloofd hebben. En dat is dus het betoog, een fragment uit het betoog van André Misikaba. Nee, geen Misikaba. Nee. Hij is minister Ronnie Asabina. En hij sprak over de ontruiming bij 21 Birgi. En hij vindt dat de regering een loopje neemt met de Nationale Assemblee. Je hoort verder DNA-lid Sampi, minister Manoret van Justitie en Politie. En ook vicepresident Greg Rusland, hoor je in dit fragment.
3: De regering moet geen loopje met ons nemen, voorzitter. Die ontruiming is aangekondigd voor morgen. Dus vanavond na 00 uur is het morgen al, voorzitter.
4: Ja.
3: En als de regering morgen gaat ons gaat informeren over de voorgenomen ontruiming, dan de voorgenomen ontruiming morgen. Dus ik heb graag dat de regering vandaag antwoord geeft. De vraag is gesteld sedert eergisteren, voorzitter. En het kan niet zo zijn dat we vandaag leven over 9 en de regering heeft geen antwoord. Dan moet ik daaruit destilleren dat die voorbereiding niet is getroffen, voorzitter. Dank u.
4: Dank u. Ik ga u als lid Sampi ook de ruimte geven, want we willen de regering antwoord hebben. Echt hierop willen antwoord hebben. Geachte lid van Sampi eerst, dan kunnen de vicepresident hierop.
5: Voorzitter, wanneer het gaat om de goudwinning in het Moromoro, bij het Moromoro Kreekgebied, ben ik vanaf de eerste dag betrokken bij de onderhandelingen, de gesprekken met de overheid, het traditionele gezag, de DC, voorzitter. En ik kan u zeggen dat er geen paniek hoeft te ontstaan wanneer het komt op de voorgenomen acties van de overheid wanneer het komt op. We praten over ontruiming, maar het is geen ontruiming. Het is ordening van de activiteiten al daar. Want niemand wordt broodeloos gemaakt, zoals de ontruiming bij Xi Jinping zijn mensen broedeloos gemaakt, maar daar gaat het om ordening. Er komt een herregistratie van alle jongens die daar bezig zijn met goudwinningsactiviteiten. En ze worden dan...
4: Laat het spreken,
5: nee,
4: uitpraten.
5: Als parlementariër ben ik betrokken, dus ik kan antwoord geven.
4: Je kunt uit.
5: Er komt een ordening plaats. Ieder krijgt een plek. De veiligheid wordt gegarandeerd. Voorzitter, dus dat is het. Het gaat niet om ontruiming, dat er ieder weggehaald wordt van het gebied. Maar het gaat om ordening. En de DC is daarmee content. Zelfs de mensen die daar werken, maken geen herrie zoals we hier maken in het parlement. Ze zijn blij met de ordening. Omdat het gaat om veiligheid.
4: U heeft informatie.
5: Ik heb
4: er is net
5: informatie.
4: Andere informatie aangenomen. Laten we de regering vragen wat precies de informatie
5: laat de
4: is.
5: Minister, laat de minister inkomen.
4: Graag de vicepresident.
6: Voorzitter, laat mij aangeven. Het is prettig te zien dat er toch wel delen van de regering in de zaal zitten. Maar goed, nee, wij appreciëren toch wel. Wij appreciëren de opmerkingen van het lid Sampi. Maar laat me toch wel voor de duidelijkheid hier stellen, voorzitter. Als ik hoor dat gesteld wordt dat de regering een loopje wil nemen met het parlement, dat kunnen we niet accepteren. Want dat is absoluut niet de bedoeling. Wat we willen doen is zuivere informatie geven. Wij weten dat er natuurlijk de bedoeling was dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen daarop zou ingaan. Die is er op dit moment niet. De minister van Justitie heeft wat informatie. Dus wij vragen u dan de ruimte naar de minister van Justitie, toch wel met de informatie die hij op dit moment heeft, dat hij u dat kan meedelen. Ik vraag uw aandacht voor de minister van Justitie.
4: Ja. Gezien de nepende situatie kan ik de gemoederen begrijpen. En we hopen dat de minister van Justitie en Politie ons wat geruststelling kan geven. Minister Jespol, u heeft het woord.
7: Dank u wel, heer voorzitter en vicepresident. Het gaat erom dat er is geruime tijd een gevaarlijke situatie heerst in het gebied van Moerukreek en al hetgeen daarom wat zich daaromheen afspeelt. Er is al een situatie geweest dat enkele jaren geleden bij een landverschuiving 15 burgers zijn omgekomen in het gebied. We hebben thans een situatie als regering waargenomen dat in hetzelfde gebied er weer onder andere goudmijnactiviteiten worden ontplooit, waarbij er sprake is van tunneling. Tunneling die wel 2 kilometer lang zijn en dieptes hebben van enkele honderden meters en een levensgevaarlijke en levensbedreigende situatie vormen voor de werkers al daar. Vanuit het traditioneel gezag is er geruime tijd geleden gevraagd om aandacht om het geheel te ordenen. Aansluitend heeft de districtscommissaris eveneens gevraagd om ernstige aandacht te plegen of ernstige aandacht te vestigen aan dit vraagstuk. De regering is op verschillende momenten daar naartoe geweest, zowel de politie als de mensen van het secretariaat, van diverse ministeries, vertegenwoordigers van de ministeries van Justitie en Politie, Defensie, Regionale Ontwikkeling en Natuurlijke Hulpbronnen. Enkele weken geleden is in elk geval ook op regeringsniveau besloten om in het kader van de veiligheid van alle mensen die daar werken en wonen over te gaan tot ordening en regulering van de mensen die al daar werken. De bedoeling is dat de mensen van dat gebied, de mensen die daar bezig zijn, zullen worden verplaatst en zodat ze zich opnieuw kunnen registreren. Tunneling in die gebieden is levensbedreigend. En wat was de hoofdaanleiding hiervoor? Is dat 3 tot 4 weken geleden er weer een zandafkalving is geweest en 4 mensen zijn daarin terechtgekomen waarvan 2 in een levensbedreigende situatie terecht zijn gekomen en op het nippertje zijn gered. Er is een hele zandlawine op ze terechtgekomen. Als gevolg van die levensbedreigende situatie hebben wij gemeend om de mensen te melden dat wij daar naartoe gaan en wij hebben ze aangegeven binnen redelijk termijn van 1 week, 2 weken, zowel het traditioneel gezag, het commissariaat, als de mensen van de politie en het leger hebben aankondigingen gedaan en aangegeven dat ze zich niet in die gebieden moeten begeven en dat de voorbereidingen zijn gedaan dat vanaf morgen zal worden gestart om de gebieden die levensbedreigend zijn voor goudwinningsactiviteiten in deze fase zullen worden ontruimd en dan kan een herregistratie plaatsvinden zodat de mensen die al daar willen werken en zullen werken, dat dat op een andere ordelijke wijze zal geschieden. Dat is de informatie die ik heb vanuit mijn gedeelte van justitie en politie. En dat is de informatie die ik hier op dit moment, geachte voorzitter en via u, heer vicepresident, met uw college kan delen.
2: Manolet Haris, de minister van Justitie en Politie, over de ontruiming, de Murukriki. U hoorde ook de DNA-leden Asabina, Sampi en ook nog de vice-president. Ik kijk nog even als ik op de valreep nog wat apps heb. Niet echt. Lim, gepensioneerden betalen na hun actieve loopbaan nu nog steeds loonbelasting over hun pensioenuitkering, die steeds aan devaluatie onderhevig is. Kan de loonbelastingaftrek van het pensioen niet kwijtgescholden worden? Er is een voorstel, middag Lim, het gevoel bekruipt mij,

0: Nee, hij is nog in de leer. Ik had een bericht van het gevoel begrepen, mijn waar is dat in? Het gevoel bekrijgen, waar is het? De kracht van Bakanatori. Gat is gedicht aan de Anton Drachtenweg. Tent is weg bij het paleis. Thanks. Oké. Okay. Goedemiddag, alleen maar de directeur van STVS heeft in uw programma NBDTV gezegd voor start van het WK dat alle wedstrijden live gestreamd zouden worden op Facebook en YouTube. Tot nu toe is niets daarvan te merken. Zou u hem weer willen vragen hoe het daarmee staat? Oké, okay, ik zal dit bericht voor hem sturen. Ze doen het niet, no? Ik zal het... het bericht zeker voor hem doorsturen. En als we weer Bakanatori hebben, komen we erop terug. Goedemiddag in Kommerwijnen, langs weg naar Nieuw-Amsterdam en omstreken, is Baitali bezig met een gigantisch project voor het bouwen van de nieuwe haven voor oil en gas. Ze rijden de weg kapot met grote vrachtwagens. Er ontstaan grote kraters in de weg, gevaarlijke afkavelingen. En op deze smalle weg met nogal veel bochten. Ze maken zich niet druk met het grote aantal weggebruikers. Straks moet de regering de veroorzaker in Baitali betalen om de weg te herstellen. Ja. Lem, goedemiddag. Als het regent kan ons toilet niet doorgespoeld worden. Ik ben al jaren bezig om in contact te komen met OW-afdeling ontwatering, nog steeds niet. Mag ik een contactnummer van u? Ik kijk uit naar het interview van Jamal. Ik ben gescheiden in februari en eind mei is die man overleden. Nog steeds na meer dan 35 jaar. Kom dit gegeven nog steeds naar voren als je een uittreksel haalt. Vervelend man. Niet alleen de status gescheiden, maar ook de naam van de persoon waarmee je gehuwd was, is op je uittreksel. Ten aanzien van die meneer die zijn burgerlijke staat wil veranderen, kan ik hem meegeven dat dit niet gewijzigd kan worden volgens de wetgeving. De ongehuwde staat krijgt hij dus nooit meer terug. Als een man 10 jaar woonachtig is op het adres van zijn buitenvrouw en 3 jaar getrouwd met zijn huidige vrouw, wie erft? Jullie willen nu een soort recht op van het programma maken. Inderdaad, het irriteert me ook mateloos dat er gescheiden staat op mijn uittreksel, zegt Gracita. Trouw weer hoor. Is een grapje hoor. Nou, ik heb een paar berichten nog kunnen lezen. Tot besluit van deze Bakanatori, dames en heren. Ik wil alle vaders een fijne vaderdag toewensen voor voor zondag. Wij gaan ook die retrospectie van zondag moeten skippen hoor, want ik ben ook vader. Dus ik wil u vragen om daar rekening mee te houden. Die retrospectie gaan we voor deze week ook parkeren. En niet omdat het voetbal is, trouwens, als je het mij vraagt, zijn er niet zulke interessante wedstrijden op zondag. Maar het is gewoon vaderdag en meestal heb ik mannen hier in de studio, dus ik wil die mannen niet forceren om te komen als gasten. En de host is also vader, dus... give him some space to have a good time with his 6 children. Dus een mooie vaderdag. Vergeet u niet dat we de hitparade hebben straks om 8 uur vanavond. We hebben de reggae jam om 9 uur. Ook nog morgen het jongerenprogramma met Jamal. Daarna om 12 uur het weekoverzicht in het nieuws. De herhaling van Culture Lady met Cher. Weer eens herhaling. En zondag Revival Now met Pastor Patrick Botsen en Betel Upper Room. En dan moet ik een seniorenspiegel zien te herhalen met een papi. En voor de rest hebben we nog Rappa met Connecting the Dots om 1 uur. Nou, kom je onze reportageploeg ergens op straat tegen. Doe mee, doe niet verlegen. Doe niet saai, doe gezellig. En vertel eens wat over het wereldkampioenschap voetbal. Wat je ervan vindt, wat allemaal boeit, wat allemaal interessant is. En dat kan leuk worden met onze gezellige jongens. Die dus ook zaterdag het veld zullen ingaan en de nodige opnames zullen maken in het kader van WK voetbal. Zeker bij de wedstrijd Duitsland en bij de wedstrijd Nederland. Mensen, ik wil u dus een fijne bagana toewensen. Gaat u maar straks genieten zoals ik van de wedstrijd Australië tegen de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben dus eerder gescoord in de stand 1-0-0-0 of 2-0 intussen. De man is met grap. Ze hebben nu een hydration break en ze staan nog voor met 1-0. Fijne bakken nogmaals. Let goed op jezelf. Geen ruzie maken, nergens voor nodig. Het is te gezellig. We hebben nog een paar advertenties aan het eind van het programma. En maandag hebben we dus geen BTO daar rekening mee. Maandag zijn wij er niet. En maandag laten wij u dus ook weten wat we dinsdag doen. Goed, afgesproken. Let goed op jezelf. Love you. Tot koers. Goedemiddag.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV. Uw partner in vastgoed.
2: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coolditsing winkels.
3: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
4: Rattan Optiek, Kankawa-straat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lees- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rattan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rattan Optiek, Kankawa-straat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 p.m. op de zaterdag. zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rattan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rattan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rattan zijn gratis. Rattan.
5: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand? Bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB? Dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse Bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0.75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, safe and enjoy.
6: Bij Naskip geniet je van een heerlijke 10-piece die perfect is voor elke gelegenheid. 10 stukken juicy kip voor iedereen. Thuis, met vrienden of gewoon voor jezelf.
5: Sranazani, Naskip, Nafiu.

aan de Henk Arrowstraat. De deuren gaan open om 7 uur en het geheel staat om 7:30 in de avond. Kaart kost maar 300 SRD. De kaarten zijn te verkrijgen bij CCS aan de Henk Arrowstraat, Logos International aan de

0: 0800-6988. Be there, want Dizzy Ouspang.
1: Satan, you lassie, you lassie, you lassie. Jezus, tere la boekalvari. Satan.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten, 21 plus party.
1: Imperial
2: Venue is the place.

0: featuring Carlos Aron, Ravenna, Lando en Jamal van Black Harmony.
1: De vrouw doet het beter dan de man.
0: Verder in de face line-up, Corona Band, Samaku, Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit met €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers
2: en

0: 06410 529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat is lezing.
2: Wales Bechi Odina Lontu, Stichting Grani, Bonitula en Bondruna Makti. Het jouw Prins Pari Boskopugi, alle den grassroots van Mierman. Voor alle den pernasi, den bijisma en karu kong. Kom op 1 juli massaal naar het Nelson Mandela Park in Amsterdam Zuidoost. We starten om 3:30. Akoma Kandradisi, het is niet om te feesten. Wat valt er te vieren met de grote achterstanden die we hebben? Wat valt er te vieren? Eftanga teefti de maitekulek slavu. Ze praten over ons, ze bepalen voor ons, maar ze praten niet met ons. Dat mekwe komakandra. We starten met een spirituele opening van onze diaspora-koning. Nana Kwame, Mensa Bediako, the first. We eren samen onze belangrijkste strijders en helden. Den Bijiwansa Fitgi Unufri. We zullen bezinnen en bespreken wat de belangrijke VN-resolutie voor ons betekent en wat de houding van Nederland betekent. We zullen strategisch vooruitkijken. Fawe Gomorofara. Er zijn sprekers met krachtige, inspirerende boodschappen. Ade Prins Pari Datu Doro. 1 juli, Mandela Park, Amsterdam Zuidoost. Bondruna Makti, Soso Lobby.
3: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met onderhoudswerkzaamheden in het distributienetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op maandag 22 juni 2026 tussen 8:30 in de ochtend en 14:00 in de middag. Gedeelte Indira Gandhiweg tussen Nanikhanweg en Neyalweg. Gedeelte Tutlifo Kanaalweg tussen Indira Gandhiweg en Vredenburgweg, Overbrugweg, Parag Daniram Singhweg, Broedershoopweg en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 14:00 worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Ter heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
4: De number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus.
6: Number one.
7: Number one.
8: Que massa gangado. Diogo de mandar o futuro aqui não acaba doente. O tabaco de mó blessifiente por ontem. Okay?
9: Okay? Okay.

0: Het is vrijdagavond en jij bent nog lekker afgestemd op deze mooie zender 91.7 Lim FM. Goedenavond lieve luisteraars, mijn naam is Sylvana en ik hoop dat jullie allemaal een hele mooie en productieve week achter de rug hebben. Ik zei het al, het is vrijdagavond en dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor de Phenomenal Top 10. In dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste pokoes op dit moment in Switisranang te horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. En luister jij via het internet, dan doe je dat op www.limfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. We gaan nu lekker genieten van alle mooie hits hier op Lim. Just sit back, relax and enjoy the music. Nou, de recap van onze top 10 hoor je al de hele week door hier op Lim. Maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch even een recap van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week stond op nummer 10 Supernova van Loewe. Op nummer 9 stond Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 8 kwam nieuw binnen Two Face van Bigaluga en Nano. Op nummer 7 hadden we Frenna met Starlife. Op nummer 6 stonden Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly met Girl Next Door. Op nummer 5 stond Kakalika van Dope Nation. Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless stond op nummer 4. Op nummer 3 hadden we Psycho met Checkmate. Op nummer 2 Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius. En onze nummer 1 van de vorige week was Money Mohia van Rotman Money. Yes, dat was onze top 10 van de vorige week. Ben jij benieuwd wie deze week eruit is, wie nieuw op onze lijst is of als wij een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren.
3: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
0: Yes, dan is het de hoogste tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Nou, Nathalie LaRose en Benjamin Faya gaan deze week een plekje achteruit. Ze stonden op 9 de vorige week. Ze staan deze week op nummer 10 met Not Nice.
4: Nummer 10.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Dat is onze nummer 10 van deze week. Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. De volgende pokoe laat me denken aan een heel gezellig feest waarbij een ieder gewoon lekker op de dansvloer is en lekker geniet van de muziek. Nu op nummer 9 op de Phenomenal Top 10, Kankan 3 met Konami.
2: Nummer 9.

0: Dat is onze nummer 9 van deze week, nieuw op de lijst, Konami van Kankantri.
1: Hit music belongs here, on your number one station.
0: Deze gasten gaan 3 plekken achteruit, de vorige week op nummer 5, deze week op nummer 8. Ik heb het over Dope.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Kakalika van Dope Nation. De volgende pokoe kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 8. Het gaat een plekje vooruit en staat deze week op nummer 7. Ik heb het over Two Face van Bigaluga en Nano.
2: You know, so if you got a partner who stop hanging with you, don't think he ain't talking about it. Don't think it's just, oh man, I ain't talking to him in a minute. We good.
3: Number 7.
4: Yo, Nano.

0: I know all a man a bad man, so man a Satan. You hurry, pick up your goddamn self now. Two gangsta focus.
1: Yo, Elsa for the lorry. You see me?
2: Yo, Nano.
3: Dat is onze nummer 7 van deze week. Two-Face van Biga Luga en Nano. 91.7, je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 hier op Lim FM. We zijn intussen beland bij plek nummer 6 en Frenna gaat deze week een plekje vooruit. De vorige week op 7, deze week op nummer 6 met Starlight. 1, 2...

0: is onze nummer 6 van deze week, Star Life van Frenna. Een plek vooruit voor dit mooie lied. De vorige week op nummer 6, deze week op nummer 5. Ik heb het over Wiz Khalifa samen met Machine Gun Kelly met Girl Next Door.
1: Nummer 5.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Dat is onze nummer 5 van deze week. Girl Next Door van Wiz Khalifa featuring Machine Gun Kelly. Om eerlijk te zijn, dacht ik bijna dat hij de nummer 1 positie zou behalen, omdat hij de vorige week op nummer 2 stond. Maar dat is niet het geval. Hij gaat juist 2 plekken achteruit deze week. Op nummer 4, Wami Money van Nigel Boy featuring The Genius.
1: Can I get some money

0: The music just feels so good. You're on the number one. Number one.
1: Dat is onze nummer 4 van deze week. Wami Money van Nigi Boy featuring The Genius. We zijn intussen beland bij de top 3, maar jullie weten het. Ik herhaal even snel wat wij tot nu toe gehad hebben voordat ik doorga met de top 3. Op nummer 10, Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Op nummer 9, nieuw op de lijst, Kankan 3 met Konami. Op nummer 8, Dope Nation met Kakalika. Op nummer 7 hebben we Two Face van Bigaluga en Nano. Op nummer 6, Starlife van Frenna. Op nummer 5, Girl Next Door van Wiz Khalifa en Machine Gun Kelly. En op nummer 4 hebben we Wami Money van Nigi Boy featuring The Genius.
0: Number 1 means you're always on top. You're number 1 radio.
1: Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, hij is niet vooruit en ook niet achteruit gegaan. Stationair op nummer 3, Psycho met Checkmate.

0: Dat is onze nummer 3 van deze week. Checkmate van Psycho.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Onze nummer 2 vind ik persoonlijk ook een heel erg mooi lied. Die vibe zit er lekker in. En die beat is natuurlijk ook heel erg mooi. Hij komt van plek nummer 4. Hij gaat dus 2 mooie plekken vooruit. Op nummer 2, Guanso van Blaze Faya, Kiba en Limitless.

0: Dat is onze nummer 2 van deze week. Blaze, Faya, Kiba en Limitless met Guaso. Nou, dan is het spannend moment weer aangebroken. En als je iedere week luistert, dan weet je precies wie wij deze week op nummer 1 hebben. Het is nog steeds de populairste pokoe hier op Lim. Het is dus de meest afgedraaide song op dit moment. Hij is onverslagen en ik denk dat je heel hard je best moet doen om zijn spot over te nemen. Voor de tweede week op nummer 1 deze week op de Phenomenal Top 10, Money Mohia van Rodman Money.
1: De number 1 tune.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
3: Number 1.
4: NMP Records.
5: Que massa gangado. Digo que mandar o futuro aqui no acabado, Eti. O tabaco de mó blessing, Eti, por ontem.

0: God is the greatest.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
2: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de tweede week op een rij. Money Mohia van Rodman Money. Wij hebben deze week een nieuwe pokoe op de lijst. Dat wil zeggen dat er ook eentje eruit is. Uit de lijst deze week Loewe met Supernova. Hij stond in totaal 12 weken op de lijst, waarvan 3 weken op nummer 1. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op Lim. Heb je deze aflevering gemist? Geen nood, vanavond kan je nog altijd naar de herhaling luisteren om 12 uur. Of morgen, dat is zaterdag, om 1 uur in de middag. Nou, vanavond een hele spannende wedstrijd, want dan speelt Brazilië tegen Haiti. En ik ben erg benieuwd naar wat het wordt. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de volgende.